Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. Om meer te weten te komen over het heelal heeft ruimtevaartorganisatie NASA een telescoop gelanceerd. Met een haarscherpe camera moet een groot deel van het heelal in kaart worden gebracht. De verwachting is dat er veel zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Het weer vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Marnik Zampersen met het NOS Journaal. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. Inwoners van Saba wordt geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te blijven. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. In Den Haag onderhandelen de coalitiepartijen straks om 9 uur verder over de begroting van volgend jaar. Ze zaten tot het begin van de nacht bijeen, maar er is nog altijd geen akkoord. D66, VVD en CDA moeten de begroting uiterlijk dinsdag naar de Raad van State sturen. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het zijn voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG in Groningen. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Afgelopen week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou. Dat zei hij in Zomergasten. Milou kreeg euthanasie vanwege psychisch lijden. Van Os en collega's stuurden daarna een brief aan het OM, waarin ze vroegen om verder onderzoek naar het traject voorafgaand aan de euthanasie. Van Os zei dat hij zich voor kan stellen dat dat pijnlijk over kan komen. Ruimtevaartorganisatie NASA heeft een nieuwe telescoop gelanceerd om meer te weten te komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Die telescoop moet in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. Begin volgend jaar worden de eerste beelden verwacht. Het weer vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zakte naar beneden. Daardoor veranderde een beek opeens in een kolkende modderstroom. Jordanië heeft 8 raketten onderschept die door Iran waren afgevuurd richting Amerikaanse bases. De aanval was een vergelding voor een Amerikaanse aanval een paar uur eerder op een Iraans eiland. Volgens de VS werden daar voorbereidingen getroffen om raketten met zeemijnen te lanceren. Het weer. In het westen buien. Het is een graad of 16. Later vandaag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
2: Goedemorgen, Leo.
3: Dag, Arie. Goedemorgen. Wij samen weer.
2: Ja, precies. Leuk. Ja. Het is altijd weer gezellig. Heb je ook een fijn weekend gehad?
3: Nou, het is een beetje raar afgesloten.
2: Hoe dat zo?
3: Door een mug midden in de nacht.
2: Ach, die heeft je wakker gehouden.
3: Ja, en het is net de nacht die we net achter ons hebben.
2: En heb je hem kunnen vinden?
3: Nee, ik heb hem niet kunnen vinden. Wel gehoord. En dan ga je zo'n middeltje sprayen, weet je wel. Volgens mij komen ze daar tegenwoordig op af.
2: We zitten precies in die overgang, hè? Van het zomerse weer met die muggen naar het herfstweer. Want zo liep ik dus vanochtend toen ik het huis liep, liep ik al zo door zo'n lekkere dikke spinnenweb heen. Dat ik ook dacht van ja, het is ook echt wel weer tijd van het jaar.
3: Maar het heeft uw humeur niet verpest, gelukkig.
2: Nee hoor, nee, het was alleen even zoeken van goh, hebben we een spin meegenomen de auto in? Of is hij toch ergens achtergebleven?
3: Nou, of ik is heb hem niet in gevonden.
2: Okay. Ja, nee, okay. Niet in de studio.
3: Vol goede moed naar het nieuws, Arie. Wat hebben we?
2: Ja, want hij ligt er niet meer. De Batavia, het was namelijk een weekend. Het laatste weekend, moet ik zeggen. Dat je de Batavia kon bewonderen in het water.
3: Oké, en dat zeg je nu. Nee, het is aangekondigd. Het is aangekondigd. Met andere dingen te doen van het weekend. Want ik fietste nog, echt waar, langs het Citronics gebouw. En mijn vrouw zei tegen mij: wanneer zouden we nou eens plat gaan? Nou, daar hebben we straks ook nieuws over.

0: Maroon 5 en This Love opende deze editie van Flevoland is wakker. En of Flevoland wakker is, Arie, want de eerste flitsmeldingen komen alweer binnen. Dus de luisteraars zijn al op de weg en lekker wakker. En zijn flink aan het even met Flitsmeister.
1: Flitsen, flitsen, flitsen. Ja, afgelopen weekend was het voorlopig het laatste weekend dat bezoekers op het schip de Batavia konden.
0: Ja, de replica van het VOC-schip gaat namelijk op 19 september naar Amsterdam voor onderhoud. Gaan we helpen uitzwaaien natuurlijk met z'n allen. Verslaggever Cindy Keizer was erbij.
2: Het is een beetje een treurige dag vandaag. Want dit is de laatste dag dat de Batavia nog te bezoeken is, terwijl die nog in het water ligt. Het weer is ook een beetje melancholisch. We gaan hier gewoon eens even kijken of er ook mensen zijn die echt afscheid komen nemen van dit iconische bouwwerk.
3: We wonen in Lelystad, dus wij komen regelmatig even kijken. En we weten dat vandaag de laatste dag is. Dus mijn ouders zeiden van nou, we willen nog even langs voordat hij niet meer in het water ligt.
4: Ja. Wat vindt u ervan dat hij straks uit het water gaat?
3: Het is wel jammer, maar we hebben net van de gids gehoord die hier werkt dat het wel noodzakelijk is, omdat de onderkant ook zo verrot is dat er echt onderhoud aan gepleegd moet worden. Dus ja, dan is het niet anders.
2: Nou, ik heb het gevonden. Dit is de kajuit waar we nu zijn. En hier ontmoet ik ook Robert Waagmeester van de Batavia, van Batavia Land. Robert, ik vraag me af, is dit voor jou nou eigenlijk ook een soort treurige dag of valt het wel mee?
5: Nou, het is het einde van een tijdperk, zou ik zeggen. Het heeft hier 31 jaar in het water gelegen. Ja, dat is wel een bijzondere ervaring. Ja, het ligt in het water, het beweegt. Het beweegt mee met het water. De trappen waar we opgekomen zijn, bewegen ook mee. Ja, dat gaat allemaal veranderen. Maar er komt iets leuks voor terug. Namelijk dat hij op het land komt te staan. 8 meter hoger dan nu. Dus hij zal weer in het hele Batavia-kwartier ja, echt het hoogtepunt zijn. Boven alles uitsteken. Dus ja, je verliest iets, maar je krijgt er weer iets nieuws voor terug.
4: We lopen hier ook langs Aad. U bent vrijwilliger hier bij de Batavia. Wat vindt u ervan dat hij straks even weg is?
6: Ja, we zullen het wel heel erg gaan missen hoor. Maar het is natuurlijk wel heel belangrijk, omdat we dan dingen kunnen doen aan het schip, kunnen herstellen, repareren. En dat had al jarenlang gemoeten. En daarom zijn we wel blij dat het nu gaat gebeuren. Maar ja, het is een beetje dubbel voor ons.
4: Ik begrijp dat u een bijzondere geschiedenis heeft met dit schip.
7: Ja, ja, 2007 was het jaar dat ik hier met een hele hoop mensen de scheepsjongens van Bontekoe heb mogen opnemen. En toen hebben we ook echt gedraaid op de Batavia, op het Markermeer. En mochten we hier een maand lang vertoeven.
4: Is er nog iets veranderd met dat u weet, van wat toen u hier op was?
7: Ja, nou ja, genoeg. Toen hadden ze het ook echt verbouwd tot een heuse set. Dus ik heb net ook gehoord dat ze eigenlijk helemaal geen stuur hadden vroeger, maar gewoon een grote stok. En wij hadden gewoon wel echt een stuur om aan te draaien tijdens de opnames. Dus ja.
4: Heeft u al specifiek iemand gezien die echt komt omdat hij vandaag voor het laatste dag hier ligt?
6: Ja, meerdere zelfs al. Ja, zelfs een paar Duitse bezoekers die ook speciaal hier naartoe zijn gekomen omdat ze dus nog één keer op het schip wilden zijn. Dus dat is ook wel apart dat ze dan een lange reis hebben gemaakt om dan wel hier die laatste dag mee te kunnen maken.
2: Mocht je nou toch nog afscheid willen nemen van de Batavia, de komende 2 weken ligt hij nog in Lelystad en daarna zal hij voor korte tijd naar Amsterdam varen. En vanaf 2 oktober is hij dan echt weer terug.

0: Ja, je kent de stemmen. Ed Sheeran, hij kreeg muzikale ondersteuning van Martin Garrix. Je hoorde Repeat It.
1: Tijd voor het weer. Diana Wooy, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Heb je ook een fijn weekend gehad?
2: Jazeker, jazeker. Ja. Ja, lekker gesport. Ja, een bezoekje gebracht aan de familie. En nou ja, dat is van
0: om voor iets wist natuurlijk.
2: Ja, precies. Ja, ja. En genoten van het weer.
0: Ja, ja. Dat ging nog wel, hè?
2: Ja, maar wat was wel heel erg verschillend. Want ik heb enorme hoeveelheden regen gezien in Lelystad.
0: Ook dat.
2: Gisteren zo'n 35 millimeter. Ja, in Almere en Zeewolde eigenlijk niet zoveel buitjes. Maar
0: was
2: toch
0: het
2: wel,
0: waarom was het zo oneerlijk verdeeld dan?
2: Ja, nou ja, dat had te maken met een strook met de buien die gisteren dus de hele tijd in een bepaalde omgeving, dus ja, in Lelystad bleven hangen.
0: Ja, ja, ja. Vooral 's ochtends, hè?
2: Ja. Ja, ja, ja. En daarna knapte het wel weer op, hoor. Maar het was niet echt eerlijk verdeeld.
1: Ik had oorspronkelijk een barbecue staan voor gisteren, maar die stond al heel lang gepland. Ik denk, augustus, het kan wel, maar...
0: Wie bang, maar wat?
1: Ja, maar toch ook maar niet gedaan.
2: Nee, maar deze week is het eigenlijk beter. De meteorologische zomer is afgelopen. Vandaag de laatste dag. Mm-hmm. Wel nog wisselvallig, net als afgelopen weekend. Maar ja, de komende uren is het nog vrij helder. En ja, over een half uurtje komt de zon erbij. En dan ziet het toch wel vrij uit met geregeld zonneschijn. Maar van het westen uit neemt het aantal buien toe. En bij sommige buien is kans op onweer. Dan staat er niet al te veel wind de komende uren. Maar de wind draait in de loop van de dag naar het westen. En dan hebben we te maken met een matige westelijke wind. Daardoor ook vergelijkbare temperaturen, net zoals afgelopen weekend. Hooguit 20, 21 graden. Maar ja, later vanmiddag en vanavond, dan zijn de buien weer verdwenen. En dan zou je eventueel wel kunnen gaan barbecuen, hoor. Want de kans op een bui is vanavond toch wel een stuk kleiner dan bijvoorbeeld in de tweede helft van de ochtend, begin van de middag. Dan hebben we een mooie, heldere avond. En ook de komende nacht is het zo goed als droog.
0: Harry, wat doe je met die tip van Diana? Of ligt het alleen diep ingevroren?
1: Ja, ik neem het even in overweging.
2: Ja, ja. Nou ja. Nou, anders heb je ook morgen en overmorgen nog wel kans om toch wel lekker buitenactiviteiten te ondernemen. Want morgen en overmorgen is het toch prima na zomerweer. De meteorologische herfst begint al. Maar het ziet er wel aardig uit met geregeld zonneschijn. De temperaturen zijn vergelijkbaar met vandaag. Maximaal 20, 21 graden. Bij niet al te veel wind vanuit westelijke richtingen. Maar ja, dan krijgen we de donderdag, vrijdag. Weer wisselvallige dagen. Woensdag trouwens ook nog mogelijk een enkele bui. En dan gaat de temperatuur wel iets omhoog. Want er wordt wat zachtere lucht aangevoerd. Een maximum temperatuur van zo'n 22, 23 graden. Maar ja, dat houden we niet de hele week vol. Want in het weekend is het weer anders. Dan blijft het wel zo goed als droog. En is er meer ruimte voor de zon. En is het tamelijk rustig wat de wind betreft.
0: Heel gevarieerd weer dus.
2: Inderdaad.
0: Diana Wooy, dankjewel.
1: De kogel is door de kerk. Het Gitronics gebouw in Lelystad is verkocht en gaat gesloopt worden voor woningbouw. Het pand staat al 10 jaar leeg en is nu helemaal vervallen. Vroeger was het ontzettend belangrijk voor veel bedrijven. Het was een computeruitwijkcentrum.
0: Maar wat gebeurde daar eigenlijk al die jaren achter die dikke witte muren? Dat weet André Kramer en was medewerker van het Eerste Uur. Verslaggever Gineke Smit ging met hem kijken bij het gebouw.
3: Nou, hier heeft u jaren gewerkt, heb ik begrepen, hè?
4: Ja, dat klopt, ja. Vanaf de opening, vanaf 1981, ben ik hier gestart. 1 augustus 1981. Ja.
3: Ja, en ja, het staat er nu zo bij. Ja, helemaal verwaarloosd, verloederd. Ja, ook wel echt vernield eigenlijk, hè?
4: Precies.
3: Wat doet dit aangezicht u?
4: Ik vind het moeilijk om te zien, ja. In de afgelopen jaren wel diverse foto's voorbij zien komen. Ik woon inmiddels niet meer in Lelystad. En als ik in Lelystad ben, dan rijd ik er ook omheen. Ik wil het eigenlijk niet zien.
3: Nee, u vindt het wel zonde. Doet u het zeer?
5: Het gebouw heeft altijd gediend als computeruitwijkcentrum. Ook wel het KUK. Eind jaren 70 wilden bedrijven als KLM en Delta Lloyd een backup hebben. Daarmee konden ze dan doorwerken als door een calamiteit hun eigen computersystemen uitvielen. En die gegevens werden dan opgeslagen in het KUK.
4: Dat waren grote tapes, reels noemden ze dat. En later de meer cassetteachtige vorm. En daar lagen er duizenden van hier opgeslagen.
3: Want er was een bepaalde dreiging dan ook, waardoor bedrijven zoiets hadden, oké, we moeten een veilige plek hebben waar we dat kunnen neerzetten.
4: Klopt. Eind jaren 70 was de Roda Mefaction erg actief in Nederland en Duitsland. Die aanslagen op datacenters deden. En daarvoor is eigenlijk dat toen bedacht van, we moeten een veilige plek hebben, een bunker waar niemand bij kan, met slotgracht eromheen.
3: Ja, want die zit hier, dus, ja, we staan nu voor het hek, hè, dus we kunnen het best wel moeilijk zien, maar er zat echt een hele gracht omheen.
4: Correct, zodat er ook nooit een voertuig tegen het gebouw aan zou kunnen rijden.
3: Ja, want voor die tijd was het echt high-tech, hè? Er waren allerlei dingen die
4: het
3: andere...
4: Het was het meest beveiligde gebouw van Nederland in die tijd.
5: Er zijn daadwerkelijk bunkers gebouwd die bestand moesten zijn tegen aanvallen.
4: Die zijn bezoekerproef getest ooit. Dus ze konden er rustig van afstand wat op schieten, maar er gebeurde niks. De kantoorpanden, het is fijn dat er is. Maar voor de computerruimte was die bunker het allerbelangrijkste eigenlijk.
3: En dat is de manier van bouwen dan geweest?
4: Exact, ja. Ja, met dubbele wanden. Ook de vloer is meters dik.
5: De bunker is geplaatst op rubber om geen last te hebben van trillingen. Ook had het gebouw verschillende elektrische systemen. Daardoor zouden ze nooit zonder stroom komen te zitten. André Kramer was er tientallen jaren aan het werk.
4: Het grootste deel van het jaar was het alleen maar testen. Toch de echte uitwijken waar het om ging, die waren echt heel bijzonder.
5: En zo heeft Rijkswaterstaat na een brand ook gebruik gemaakt van het computeruitwijkcentrum.
4: En binnen 48 uur draaiden ze hier weer bij ons.
3: Dan heb je echt een soort van hele backup van het bedrijf en alle...
4: Ja, buiten de computers, maar ook waren de ruimte om de eerste opvang van de mensen te doen. Dus van Rijkswaterstaat zaten hier toen meer dan 200 mensen hier te werken.
5: Het uitwijkcentrum heeft meerdere eigenaren gehad, maar heeft altijd dezelfde functie behouden. Kramer heeft er met veel plezier tot het einde gewerkt. Maar nu gaat het dan toch echt gesloopt worden.
4: Het gebouw heeft ooit de naam Het Anker gehad. En het zou wel mooi zijn als die naam ergens hier weer terugkomt. Want het anker, we zijn voor onszelf, maar ook voor vele bedrijven... het anker altijd ook geweest in de computeruitwijk.
3: Omdat het toch wel een soort historisch pand is geweest.
4: Exact,
3: zeg maar.
4: Ja, dat je dat nog ergens terug gaat zien.
1: Ja, dat zei oud-medewerker van het computeruitwijkcentrum André Kramer.
0: Zometeen de berichten van buiten Flevoland. Nachtbraken in Politiek Den Haag.

0: 4,5 voor 6:30 werd het met Sharon Brown. De berichten van buiten Flevoland.
1: Na bijna 15 uur overleg is het voor het minderheidskabinet nu even tijd om te slapen. Nou, nu niet meer, want straks om 9:00 gaan ze weer verder. Want D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens over de begroting voor volgend jaar. Het werd een latertje gisteravond in Den Haag, merkte deze verslaggever, deze politiek verslaggever.
2: Gelukkig mogen wij ook gebruik maken van het koffieapparaat hier. Want je kan wel zeggen dat het hier erg moeizaam gaat. Achter de schermen noemen mensen het een knipperwedstrijd. Als in wie gaat voor het eerst knipperen met de ogen. Is dat de VVD, die het liefst een meerderheid voor de begroting vindt over rechts? Of knipperen het CDA en D66, die juist naar pro over links kijken voor een meerderheid?
1: Ja, Noeska van der Meijden hoorde je, de politiek verslaggever. Het punt waar ze het vooral niet over eens kunnen worden zijn de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid van 6 miljard euro.
0: Nou, de maandag moeten we altijd even nakaarten natuurlijk. Over voetbal. Het was een mooie voetbalweek voor FC Twente. De ploeg plaatste zich alsnog voor de Conference League. Na een knappe wedstrijd in Azerbeidzjan. En gisteravond werd in de Eredivisie gewonnen bij Cambuur. In Leeuwarden werd het 1-4. Dus was coach Van der Brom blij.
3: We hebben natuurlijk een geweldige mooie wedstrijd gehad in Karabach. Eigenlijk vrij snel daarna. Na een uur alweer de focus geprobeerd. Ik denk dat we heel goed hebben gespeeld, gedomineerd. Mooie goals hebben gemaakt. De een nog mooier dan de ander, vind ik. Dus mooie week.
0: En Arie, jij hebt nog nieuws over stroom en gas?
1: Ja, want huishoudens die nu een vast energiecontract afsluiten zijn gemiddeld bijna 600 euro per jaar duurder uit dan in februari. Vooral gas is flink duurder geworden door de onrust rond de straat van Hormuz. Wie in februari nieuw vast contract afsloot, betaalde gemiddeld ongeveer 1,20 euro per kubieke meter gas. En inmiddels is dat ongeveer 1,52 euro. Dat is een stijging van bijna 27%, blijkt uit gegevens die keuze.nl aan nu.nl heeft verstrekt.
0: Het Algemeen Dagblad kun je lezen dat het Openbaar Ministerie toch geen deal gaat sluiten met Harry Leidekkers, de broer van Bolle Jos. Meldt het AD. Dus de top van het OM heeft op het laatste moment geen akkoord gegeven. Dus gaat er morgen gewoon een rechtszaak beginnen tegen Harry L.

0: dat klopt natuurlijk niet. Nooit meer regen door Suzanne en Freek. Maar over regen gesproken en misschien opklaringen tussendoor. Als je daar tussen de bedrijven door om een mooie foto van maakt, dan mag natuurlijk naar weerfoto@omroepflevoland.nl.
1: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: Het waren 3 tieners die zaterdagavond om het leven kwamen bij een aanrijding op de Markerwaardijk. Het gaat om een 19-jarige man uit Delft, 17-jarige uit Oosterwijk en een 17-jarige uit Groesbeek. 5 anderen raakten gewond. 3 auto's botsen op de dijk tegen elkaar, waarna een auto over de kop is geslagen. De politie spreekt van een zeer zwaar ongeluk en doet onderzoek. Op de Markerwaardijk bij Lelystad is gisterenmiddag een auto hard tegen de vangrail gebotst. Het ongeluk gebeurde bij de houtripsluizen. De automobilist kwam uit Enkhuizen en kon de scherpe bocht naar rechts niet houden. De bestuurder is onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht. Hij had te veel gedronken. De op- en afritten Almere-Oostvaarders zijn tot 2 oktober afgesloten. Daar wordt aan de weg gewerkt. Het verkeer wordt omgeleid via afrit 6. Dat is Almere-Buiten. Bezoekers van de Batavia en Lelystad konden gisteren voor het laatste schip bekijken terwijl het in het water lag. Op 19 september vertrekt de replica van het VOC-schip naar Amsterdam voor onderhoud. Een van de bezoekers.
2: Het is wel jammer, maar we hebben net van de gids gehoord die hier werkt dat het wel noodzakelijk is, omdat de onderkant ook zo verrot is dat er echt onderhoud aan gepleegd moet worden. Dus ja.
0: Op 2 oktober komt de Batavia terug en wordt ze aan land gebracht. En dan ligt ze 8 meter hoger dan nu.
3: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de overstroming in Nepal is opgelopen naar ruim 1900. Daarmee is het aantal mensen van wie nog niets is vernomen bijna verdubbeld. In Tibet zijn 600 vermisten, er zijn meer dan 500 doden geteld. Pro-leider Klaver heeft de coalitiepartijen D66, VVD en CDA gewaarschuwd. Hij zegt dat de partijen onderweg zijn naar een crisis omdat de begroting nog niet rond is. De partijen kunnen het onderling niet eens worden over de financiën. Dinsdag moet er een akkoord zijn. De 7e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door de Noor Leknessund. Hij sprong 7 kilometer voor de finish weg uit een kopgroep.
4: Een heel goedemorgen. Het is vandaag nogal veranderlijk in Flevoland. De zon schijnt geregeld. Maar van het westen uit trekken in de loop van de ochtend ook enkele buien met kans op onweer over onze provincie. De buienkans neemt laat vanmiddag en vanavond af. Door matige westelijke wind is de temperatuur net als afgelopen weekend vrij gematigd. Het wordt hooguit 21 graden. Vanavond en vannacht mogelijk nog een bui, maar meestal droog. Het koelt niet verder af dan een graad of 14. Morgen de hele dag droog en het is overwegend zonnig. Toch wordt het niet warmer dan 20 graden. Woensdag ook best nog aardig, een prima nazomerdag. Daarna wordt het weer wisselvallig, maar wel iets warmer.
5: En dan straks, eerst even de flitsen, hoor ik. Dan moet ik even heel snel schakelen waar we naartoe gaan. Want er staan inderdaad radars, gemeld door Flitsmeister. Op de A6, Muidenberg, Lelystad, Muidenberg, hectometerpaal 62,3. En Muidenberg, Lelystad, hectometerpaal 69,4. En dan straks in deze uitzending is het weer tijd voor de sport. Want Almere City heeft eerst gewonnen.
6: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Bond. James Bond. Daar komt het uit, hè? Duran Duran, A View to a Kill in Flevoland en Zwakker. En het is 7:08.
1: En dat betekent tijd voor de sport, want de voetballers van Almere City hebben dit weekend weer gewonnen. Het is voor de derde keer op rij dat de ploeg van trainer Anous Daskier wist te winnen.
0: Ja, op bezoek bij de Graafschap hadden de Almeerders het heel lang lastig. Maar door wederom een sterke laatste kwart van de wedstrijd ging de winst naar Almere City. Ondanks de ruim 1-4 overwinning wil trainer Daskier dat het spel aan de bal beter was.
2: Kijk, ik heb het al meerdere malen gezegd. Wij zijn aan de bal nog niet daar waar we willen zijn. Dus op het moment dat we slordig zijn in balbezit en initiatief weggeven aan de tegenstander, betekent nog steeds dat je in controle moet blijven. En dat doen we door compact te staan, door wat lager te komen en proberen vanuit daar weer in de omschakeling gevaarlijk te worden. En dat is het plan. En dat voeren we op dit moment keer op keer goed uit.
3: Ik vind dat toch interessant. Je hebt veel punten al na 4 wedstrijden, 10. Maar je blijft zo kritisch, ook op het spel. Want wanneer gaan we het spel zien wat jij wel graag wil?
2: Kijk, 1 heeft dat met mijzelf te maken. Omdat ik de afgelopen 9 weken echt heel veel aandacht heb besteed aan het verdedigende deel van het spel. Dus aanvallend zijn we echt misschien 10% mee bezig geweest. En daar gaan we de komende periode daar veel meer aandacht aan leggen. En ik weet zeker over 3-4 weken dan gaat dat er ook goed uitzien. En dan hoop ik dat ik hier voor de camera sta, blij ben met de overwinning, maar ook over het spel.
1: Ook op de amateurvelden werd gevoetbald. Flevo Boys speelde de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen thuis tegen WHC uit Wezep.
0: Ja, ook de Emmeloorders kwamen in een wedstrijd vol kansen niet verder dan een 3-3 gelijkspel. Maar wel vlak voor de tijd de gelijkmaker viel voor Flevo Boys was trainer Arjan Posma. Ja, die was niet tevreden over het... Weer een ontevreden trainer. Ja, het is niet anders. Arjan Posma.
4: Deze wedstrijd moet je gewoon ruim winnen. En dan mis je een paar hele grote kansen. En dan valt uiteindelijk die voorsprong. En dan geef je op een hele knullige manier 2 doelpunten weg. Waardoor je zelfs ook nog achter staat. En ook nog in de achtervolging moet. En zelfs na de 3-3 hadden we hem, vind ik nog... afgekeurde goal bleek dus wel buitenspel te zijn. Dus dat is oké. Maar daarvoor hadden we nog een 100% kans. En zelfs na de 3-3 hadden we hem nog moeten maken. Dus ik baal ze stekken van het totaal onnodige puntverlies. 3 momenten tegen, 3 goals tegen, mag niet gebeuren. En met de vele grote kansen te weinig gedaan.
1: We blijven nog even in Emmeloord, want daar staat over iets minder dan 2 weken de Fish Potato Run op de planning. En een van die deelnemers is Marietje Bolle. De hardloopliefhebster is 74 jaar oud en heeft zich ingeschreven voor de 8 mijl van Urk naar Emmeloord.
5: Oh, dat is gezellig. Je komt een heleboel oude bekenden tegen. Even een praatje. Waar ga jij lopen en hoe ga jij lopen? Ik zei, ik weet pas de tijd als ik er ben. En voor de rest, ik zeg, ik weet het niet. Dat ligt ook aan je lichaam. Hoe loop ik? Hoe is het weer? Dat is heel belangrijk. Nou ja, ik sport natuurlijk een paar keer in de week, hè. Dan ben ik er even lekker uit. Even lekker in de frisse lucht. Na de tijd lekker douchen, nou, maar dan voel je weer heerlijk. Kun je weer alles doen.
0: Niet elke 74-jarige krijgt dat voor elkaar. Waarom lukt jou dat wel?
5: Nou, dat zijn cadeautjes gewoon. Dat zijn allemaal cadeautjes, allemaal zegeningen. Meer kan ik er niet van zeggen.
0: Nee.
5: Ik ben nog zo fit. Ik kan alles nog. Ik doe alles nog. Daar ben ik heel dankbaar voor. Iedere dag opnieuw.
0: Dat is mooi gesproken, hè? Van Marietje Bolle. Op 74 jaar.
1: Ja?
0: Wij moeten nog zien te halen. Daarom. Dat was de sport van het afgelopen weekend.

0: Sister Sledge, He's the Greatest Dancer. En de gitaar, dat is Nile Rodgers natuurlijk van Cheek. Zometeen de rubriek, wat heb ik gisteravond gemist op radio en tv, Arie?
1: Ja, daar ging het over voetbal. En ja, dan kan het niet missen. Het ging over de FIFA-voorzitter, is het volgens mij.
0: Oh, dat, ja.
1: Infantino.
0: Ja, met zijn... Oh, oké, komt zo.

0: Mr. Know-it-all van Teddy Swims. Wat hebben we gisteravond gemist, Arie, op radio en tv?
1: Pauw en De Wit ging over voetbalbond FIFA.
0: Oh, die zijn weer terug, Pauw en De Wit.
1: Die zijn we terug.
0: Ja, ja. Zomervakantie is voorbij.
1: Zo is dat. KNVB-voorzitter Frank Pauw heeft in een brief aangegeven dat ze het voortouw willen nemen in de hervorming van de FIFA. De KNVB wil een internationale top in Nederland om een toekomst zonder Gianni Infantino te bespreken. En daar is Pauw heel stellig in.
2: Die grens die is overschreden. Het vertrouwen is weg en dat kan ook niet meer hersteld worden. Natuurlijk, de Peace Prize was natuurlijk al ongemakkelijk. En meer dan dat, vervolgens hebben we die rode kaart van die Amerikaanse spits hebben gezien. Maar het feit dat je een plan presenteert buiten alles en iedereen om, dan ben je volgens mij toch bezig om je compleet te vervreemden van de werkelijkheid en ook van de voetbalwereld.
1: Maar het vertrek van Infantino, waar de KNVB tenminste op hoopt, is het probleem nog niet opgelost.
2: Er is een structuur en een cultuur en een governance model, zoals dat dan heet, bij de FIFA, dat bij een volgende kandidaat de kans weer aanwezig is.
3: Ja, dus die hele structuur moet veranderen.
2: Ja, u noemt inderdaad gewoon allerlei zaken dat alleen met een nieuwe, die moeten sowieso komen. Want er is geen toekomst voor Infantino. Nee. Laten we dat gewoon vaststellen.
0: Het was Frank Pauw tegen Jeroen Pauw.
1: Ja.
0: Alleen de ene is met twee A's.
1: Ja, precies. Dat is het verschil. Dat hoor je, hè?
0: Ik hoorde het, ja. Geen goud voor de Nederlandse ploegen op het WK hockey in eigen land. De vrouwen verloren van Argentinië in de finale en kregen dus een zilveren medaille. De mannen grepen mis bij het brons. Oud-hockey-internationaal Sander de Wijn benadrukte in Langs de Lijn dat in Nederland misschien te veel gewend zijn geraakt aan het winnen van goud. Dat zag je vooral bij de finale die de vrouwen speelden.
4: Op momenten dat het even moeilijk was, dat er toch voor mijn gevoel een gebrek was aan een stukje proactiviteit, misschien initiatief, verantwoordelijkheid pakken en nemen. Om echt die medaille te gaan halen, in plaats van dat die wel even naar je toe komt.
0: Ja, oranje speelster en zijn vriendin, René van

0: Hoogleraar psychiatrie Jim van Os. Hij vertelde dat hij zijn excuses heeft aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Zij kregen in 2023 euthanasie vanwege uitzichtloos en ondraaglijk psychisch lijden. Van Os en 13 andere artsen stuurden daarna een brief naar het Openbaar Ministerie. Zij wilden dat justitie ging onderzoeken in hoeverre de ouders en behandelaars van Milou invloed hebben gehad op haar keuze voor vrijwillige levensbeëindiging. Van Os snapt dat het voor de ouders pijnlijk was om die brief te lezen.
1: Het excuus was dat zeg maar de pijn die de ouders hebben gevoeld naar aanleiding van dat die brief in de openbaarheid is gekomen met een bepaalde uitleg. Mm-hmm. Dat, daar heb ik mijn diepe spijt voor betuigd dat dat is gebeurd.
0: Van Os staat nog wel steeds achter de inhoud van de brief.
1: De brief, zoals wij hem hebben opgesteld, ging over zorgen, over de verruiming van de criteria voor euthanasie bij psychisch lijden, die al geruime tijd aan de gang is. Mm-hmm. En dat die zorgen van mijn collega, dat die ook echt zijn. En dat ik daarachter sta. Maar niet in de zin van dat dat betrekking heeft op wat ouders wel of niet hebben gedaan.
0: Ja, ik zei net al, de allerlaatste aflevering van Zomergasten. Want niet alleen van dit seizoen, maar na 39 seizoenen stopt het programma. Janine Abbring heeft als presentator de meeste afleveringen op haar naam. Haar laatste woorden in het programma klonken zo.
2: Ik wil de kijker thuis bedanken voor het kijken. Ik wil de hele redactie en de hele crew bedanken voor vanavond en voor alle Zomergasten afleveringen. Maar ik wil vooral ook van al die jaren alle zomergasten bedanken die bij ons aan tafel zijn aangeschoven en hun verhaal met ons hebben gedeeld. En al die zomergasten, die hebben vanavond het laatste woord.
0: Ja, en alle zomergasten sinds 1988 kwamen voorbij in een compilatie.
3: En dat hebben we gisteravond dus gewist op Radio en TV.

0: Dit is Flevoland.
1: Het einde van een tijdperk, zou ik zeggen. Hij heeft hier 31 jaar in het water gelegen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: We hebben tenten met een stuk voor de muzici. En de mensen kruipen helemaal tegen de muzici aan. Dan krijg je een hele intieme sfeer.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Drie momenten tegen, drie goals tegen, mag niet gebeuren. En met de vele grote kansen te weinig gedaan.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Het waren drie jonge mensen die om het leven kwamen op de dijk Lelystad en Enkhuizen. Een dronken bestuurder rijdt in vangrail in scherpe bocht voor de houtripsluizen. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
9: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De bemanning van het schip dat gisteren bij Cyprus kapseisde is gearresteerd. Er zijn zeker 8 doden en er worden ook nog 18 mensen vermist. Daar wordt met man en macht naar gezocht, zegt correspondent Gülşah Ercetin.
11: Denk aan de Turkse marine, de kustwacht, helikopters. Toen het ongeluk net gebeurde zag je ook vissers met vissersboten meehelpen met zoeken. Maar er is nog altijd geen nieuws over die 18 passagiers. Ik denk dat later vandaag dat er meer bekendgemaakt zal worden.
10: Het is niet bekend waar de gearresteerde bemanning van het schip van verdacht wordt. Op het Caribische eiland Sint Maarten zijn de scholen vandaag dicht vanwege slecht weer. Aanleiding zijn zware buien als gevolg van tropische storm Dolly. Ook op Sint Eustatius en Saba wordt gewaarschuwd voor overlast door hevige regenval. Internationale studenten leveren Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat meestal ook weer terug.
12: Als de studenten nadat ze hun diploma hebben behaald in Nederland blijven om hier ook te werken, dan gaan ze ook belasting betalen. Dus dat is dan bijvoorbeeld btw of loonheffing. En met die belastinginkomsten worden de kosten die de overheid maakt eigenlijk ruimschoots terugverdiend.
10: Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Op de US Open is tennisser Novak Djokovic al in de eerste ronde uitgeschakeld. Hij verloor in 5 sets van de ongeplaatste Argentijn Mariano Navone. Djokovic won de US Open 4 keer, maar zag er nu niet fit uit. Hij moest overgeven en maakte maar liefst 70 onnodige fouten. Djokovic maakte precies 21 jaar geleden zijn debuut op de US Open en werd nog nooit in de eerste ronde uitgeschakeld. Het weer, in het westen buien, later vandaag overal kans op buien met tussendoor af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Flitsmeister meldt de volgende controles. Ja, er stond eerst nog een file, maar die lost opeens op. Dus we gaan door naar de flitsers. Almere, Hilversum, hectometerpaal 107,8. Dan komt er meteen alweer eentje bij. Op de A6, Emmeloord Lelystad, hectometerpaal 83,7. Ook op de A6, Lelystad Muiderberg, hectometerpaal 62,2. En ook nog op de N305, in beide richtingen, hectometerpaal 26. Straks aandacht voor de Batavia. Het was namelijk het laatste weekend dat je hem kon bewonderen in het water bij Lelystad.
8: Oké. Historisch weekend, ja. En wat ook altijd is, in het laatste weekend van augustus is uitgast. Klassieke muziek in tenten in het natuurpark. Maar ja, het weer. Dat had een leuk effect. Dat horen we over straks meer.
14: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
15: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
16: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
17: Voor wie zijn we ook alweer?
16: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
19: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
20: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
21: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Liedje over gisteren natuurlijk, hè? Over de zondag. De Lazy Song van Bruno Mars. Het is nu weer maandag. Het is 7:08. En we moeten weer aan het werk. En we hebben nieuws voor je.
1: Afgelopen weekend was voorlopig het laatste weekend dat bezoekers op het schip de Batavia konden.
0: Ja, de replica van het VOC-schip gaat namelijk op 19 september naar Amsterdam voor onderhoud. Verslaggever Cindy Keizer.
2: Het is een beetje een treurige dag vandaag, want dit is de laatste dag dat de Batavia nog te bezoeken is, terwijl die nog in het water ligt. Het weer is ook een beetje melancholisch. We gaan hier gewoon eens even kijken of er ook mensen zijn die echt afscheid komen nemen van dit iconische bouwwerk.
3: We wonen in Lelystad, dus wij komen regelmatig even kijken. En we weten dat vandaag de laatste dag is, dus mijn ouders zeiden van nou, we willen nog even langs, voordat hij niet meer in het water ligt.
4: Ja. Wat vindt u ervan dat hij straks uit het water gaat?
3: Het is wel jammer, maar we hebben net van de gids gehoord die hier werkt dat het wel noodzakelijk is, omdat de onderkant ook zo verrot is dat er echt onderhoud aangepleegd moet worden. Dus ja, dan is het niet anders.
2: Nou, ik heb het gevonden. Dit is de kajuit waar we nu zijn. En hier ontmoet ik ook Robert Waagmeester van de Batavia, van Batavia Land. Robert, ik vraag me af, is dit voor jou nou eigenlijk ook een soort treurige dag of valt het wel mee?
5: Nou, het is het einde van een tijdperk, zou ik zeggen. Het heeft hier 31 jaar in het water gelegen. Ja, dat is wel een bijzondere ervaring. Het ligt in het water, het beweegt. Het beweegt mee met het water. De trappen waar we opgekomen zijn, bewegen ook mee. Ja, dat gaat allemaal veranderen. Maar er komt iets leuks voor terug, namelijk dat hij op het land komt te staan. 8 meter hoger dan nu. Dus hij zal weer in het hele Batavia-kwartier echt het hoogtepunt zijn, boven alles uitsteken. Dus ja, je verliest iets, maar je krijgt er weer iets nieuws voor terug.
4: We lopen hier ook langs Aad. U bent vrijwilliger hier bij de Batavia. Wat vindt u ervan dat hij straks even weg is?
6: Ja, we zullen het wel heel erg gaan missen hoor. Maar het is natuurlijk wel heel belangrijk, omdat we dan dingen kunnen doen aan het schip, kunnen herstellen, repareren. En dat had al jarenlang gemoeten. En daarom zijn we wel blij dat het nu gaat gebeuren. Maar ja, het is een beetje dubbel voor ons.
4: Ik begrijp dat u een bijzondere geschiedenis heeft met dit schip.
7: Ja, 2007 was het jaar dat ik hier met een hele hoop mensen de scheepsjongens van Bontekoe heb mogen opnemen. En toen hebben we ook echt gedraaid op de Batavia, op het Markermeer. En mochten we hier een maand lang vertoeven.
4: Is er nog iets veranderd met dat u weet van wat toen u hier op was?
7: Ja, nou ja, genoeg. Toen hadden ze het ook echt verbouwd tot een heuse set. Dus ik heb net ook gehoord dat ze eigenlijk helemaal geen stuur hadden vroeger, maar gewoon een grote stok. En wij hadden gewoon wel echt een stuur om aan te draaien tijdens de opnames. Dus ja.
4: Heeft u al specifiek iemand gezien die echt komt omdat hij vandaag voor het laatste dag hier ligt?
6: Ja, meerdere zelfs al. Ja, zelfs een paar Duitse bezoekers die ook speciaal hier naartoe zijn gekomen omdat ze dus nog één keer op het schip wilden zijn. Dus dat is ook wel apart dat ze dan een lange reis hebben gemaakt om dan wel hier die laatste dag mee te kunnen maken.
2: Mocht je nou toch nog afscheid willen nemen van de Batavia, de komende 2 weken ligt hij nog in Lelystad en daarna zal hij voor korte tijd naar Amsterdam varen. En vanaf 2 oktober is hij dan echt weer terug.

0: Hit na hit uit Den Haag, Sommieu. En Dark Before the Dawn was dit. En Arie, we hebben weer een code.
1: Een code? Wat voor code mag het zijn?
0: Nou, code geel, maar dan moet je Diana naar vragen.
1: Oh, nou ja, ik had eigenlijk eerst nog een andere vraag voor Diana. Want het is natuurlijk de laatste dag van augustus, 31 augustus. Ik heb altijd het idee dat juli een hele natte maand is. En augustus juist heel droog. Maar als ik nu naar de afgelopen twee maanden kijk, is dat omgedraaid. Maar ik weet niet of mijn gevoel klopt.
2: Dus inderdaad een gevoel. Want de natste maand van de zomer is eigenlijk augustus. Maar het scheelt maar een paar tienden, hè?
1: Oké.
2: Ja, dus 92 millimeter voor augustus. Nou ja, en 91 voor juli. Dus dat is niet echt veel. En ja, het zijn wel buiige maanden. Dus ja, de ene maand valt er veel en de andere maand wat minder. Of dan heb je net pech dat je onder die buien zit. En de andere keer heb je juist geluk.
0: Ja, of geluk dat je in de buien zit, want het was droog zat natuurlijk.
2: Ja, precies. Nou ja, augustus is voorbij. En in Lelystad is behoorlijk wat neerslag gevallen. Ondanks de droge start. Want afgelopen weekend heb ik gisteren al hoeveelheden gezien van 35 mm. En zaterdag, zo'n 20. Nou, dat is bijna meer dan de helft van de totale maandsom. Dus augustus is toch ook wel nat verlopen. Gek genoeg, ondanks het droge begin.
0: De Lelystadse regentonnen zitten weer lekker vol.
2: Ja, precies. Ja.
0: Hartstikke.
2: Nou ja, de zomer is voorbij, maar over het algemeen genomen is de zomer droog verlopen. Want normaal gesproken valt er in de hele zomer zo'n 250 mm. Nou, nu hebben we zo'n 200 mm gehad. De meeste regen is gevallen in juni, ook in de vorm van buien. En dus de laatste weken van augustus. Nou, en extreem warm ook, met een gemiddelde temperatuur van 19 graden. En toch wel vrij zonnig. Dus
0: even goed, die 19 graden op me in laten werken, dat is dus dag en nacht samen.
2: Ja,
0: door de helft en dan
2: gedeeld weer door het aantal dagen.
0: Oké.
2: Ja. Ja, dus de zomer is de laatste dag van de meteorologische zomer vandaag. En die is vrij gemiddeld verloopt die. Met op het moment mooie momenten, overal droog in de provincie. Maar van het westen uit komen forse buien op onze kant op. En daar staat gewoon code geel voor uit.
0: Oh, ja.
2: Met kans op onweer, lokaal veel regen. Toen ik hier naartoe kwam, toen zag ik het al flitsen in het noorden. Want de buien die zitten in het noordwesten op het moment van Nederland. En ik verwacht ze zo na een uur of 9 al in Almere. En dan breiden ze zich in de loop van de ochtend uit over de rest van de provincie. Dus ja, hou je paraplu bij de hand. Want het ziet er nu wel mooi uit, maar er komen buien aan. En de meeste dus in de tweede helft van de ochtend en begin van de middag. Later vandaag wordt het weer op de meeste plaatsen droog. Want het is namelijk veranderlijk.
1: En dan is de code geel ook weer opgeheven.
2: Ja, ik denk dat die vanavond niet meer geldt. En morgen al helemaal niet, want morgen is een prima nazomerdag. De eerste dag van september. Ziet er beter uit dan vandaag. De hele dag overwegend zonnig. Temperaturen zijn wel vergelijkbaar. Maximum is zo'n 20, 21 graden. Bij niet al te veel wind vanuit de westen. Hooguit windkracht 4 op de grote meren. Nou, dan hebben we woensdag ook zo'n dag, net zoals morgen. Op een enkele bui na, zo goed als droog, best aardig. Bij 20, 21 graden. Maar in de tweede helft van de week krijgen we weer een paar wisselvallige dagen. Net als vandaag, met een paar buien, met kans op onweer. En de temperatuur gaat dan iets omhoog, 22, 23 graden.
0: Oké, nou je hoort het, Zeewolde. Dit is het weer waarin de kinderen in Zeewolde nu ook weer naar school moeten.
2: Ja.
0: Iedereen zit weer in de schoolbanken. Diana Wooi, dankjewel.
1: Afgelopen zaterdag en zondag vierde het Klassiek Muziekfestival Uitgast in Natuurpark. In het Natuurpark in Lelystad haar 25-jarig jubileum.
0: Op uitnodiging van voorzitter Laura Bouwmeester trotseerde ze het slechte weer voor een flinke dosis muziek.

0: Tussen het groen, de vogels en zo nu en dan een verdwaalde wandelaar luisteren naar klassieke muziek. Dat kan dit weekend in Natuurpark Lelystad. Muziekfestival Uitgast bestaat 25 jaar en viert dat met onder meer strijkkwartetten, zang en piano.
1: Iedereen is welkom en we hebben echt topmuzici die hier prachtige voorstellingen geven.
0: Het heeft heel hard geregend vanochtend.
1: Ja, dat was wel weer heel bijzonder, want wat gebeurt er dan? We hebben tenten met een stuk voor de muzici. En de mensen kruipen helemaal tegen de muzici aan. Dan krijg je een hele intieme sfeer. En dat vinden de muzici leuk en het publiek vindt dat helemaal fantastisch. Het
2: was hartstikke leuk. Gisteren twee concerten gezien en was erg boeiend.
3: En ik geloof ook dat muziek eigenlijk meer een omlijsting kan zijn dan dat je echt zo gaat zitten luisteren. Dat vind ik vaak heel passief. Terwijl muziek veel meer biedt dan dat.

0: En je ziet ook dat mensen hier komen om te wandelen en denken, hey, klassieke muziek. Wat zou dat zijn? En voor sommigen is dat dan echt de eerste kennismaking met klassieke muziek. Dus dat vind ik ook heel leuk om dat te kunnen bieden.
1: Uitgast en af en toe een bijtje erbij. Zometeen de berichten van buiten Flevoland, Arie. Waar gaan we het onder meer over hebben?
2: Dan gaan we het hebben over de veerboot die gisteren omsloeg bij Cyprus.

0: Bananarama op Flevoland. En Robert De Niro is waiting. Je krijgt het nieuws uit Flevoland, maar we keken ook even om ons heen.
1: De kapitein en de rest van de bemanning van de veerboot die gisteren bij Noord-Cyprus omsloeg, zijn gearresteerd. Waar ze van verdacht is niet bekendgemaakt. Het ging gisteren mis kort na vertrek. Zeker 8 mensen kwamen om het leven. En nog altijd worden er 18 vermist, zegt NOS-correspondent Kulsa Ersetin.
2: Gisteren hebben ze de hele dag gezocht. Denk aan de Turkse marine, de kustwacht, helikopters. Zelfs toen het ongeluk net gebeurde, zag je ook vissers met visboten meehelpen met zoeken. Maar er is nog altijd geen nieuws over die 18 passagiers. Ik denk dat later vandaag dat er meer bekendgemaakt zal worden.
1: Hoe de veerboot kon omslaan is niet bekend. Het schip ligt nu op de bodem van de Middellandse Zee.
0: Nou, bijna 15 uur overleg is er voor het minderheidskabinet nu tijd om te slapen of misschien alweer wakker, want om 9 uur gaan ze weer verder. D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens over de begroting voor volgend jaar. Dat is een latertje gisteravond in Den Haag. Verslaggever Noeska van der Meijden, die praat erover.
3: Gelukkig mogen wij ook gebruik maken van het koffieapparaat hier. Maar je kan wel zeggen dat het hier erg moeizaam gaat. Achter de schermen noemen mensen het een knipperwedstrijd. Als in wie gaat voor het eerst knipperen met de ogen. Is dat de VVD, die het liefst een meerderheid voor de begroting vindt over rechts? Of knipperen het CDA en D66, die juist naar pro over links kijken voor een meerderheid?
0: Ja, het punt waar ze het vooral niet over eens zijn is de bezuiniging op de sociale zekerheid. En daar staat een bedrag genoemd van 6 miljard euro.
1: En het was ook tijd voor het WK roeien. En de slotdag was spectaculair. Roos de Jong en Simon van Dorp pakten goud in de gemengde dubbel 2. En de mannen 8 maakten er een bloedstollende finale van. En wonnen goud. Voor de mensen op de tribunes was het allemaal één groot feest, zag AT5, ongeacht waar ze vandaan kwamen.
4: Let's go! USA! USA! USA!
5: Nephew. Vriend van mijn dochter, die zit in de Holland 8.
6: Ik vind het super leuk.
7: I mean, even with the rainy weather, people are cheered up and it's a great atmosphere.
1: Nou, niet alle roeiers dachten er zo over.
8: We don't like it. We like the sun and Italy.
9: The city is beautiful, but the weather is insane.
10: But we ended on a high, so that matters. Thank you, Amsterdam.
0: En dat was wat buiten Flevoland speelde. Tot nieuws en reclame van 19:30 hoor je Boyzone op Flevoland en Picture of You.

0: koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
1: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Boek nu de Feel Good Power Pop Musical en Juliet tijdens de Theater Tiendaagse en ontvang een gratis rangupgrade met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
3: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
4: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
5: Hij is onderweg.
4: Wie?
5: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
4: Top. Koffietje, ik trakteer.
5: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
7: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
8: Flevoland met het regionieuws.
9: Het waren 3 tieners die zaterdagavond om het leven kwamen bij een aanrijding op de Markenwaarddijk. Het gaat om een 19-jarige man uit Delft, een 17-jarige jongen uit Oosterwijk en een 17-jarige jongen uit Groesbeek. 5 anderen raakten gewond. 3 auto's botsen op de dijk tegen elkaar, waarna een auto over de kop is geslagen. De politie spreekt van een zeer zwaar ongeluk en doet onderzoek. En op diezelfde Markenwaarddijk bij Lelystad is gisterenmiddag een auto hard tegen de vangrail gebotst. Het ongeluk gebeurde bij de houtripsluizen. De auto kwam uit Enkhuizen en kon de scherpe bocht naar rechts niet houden. De bestuurder is onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht. Hij had te veel gedronken. Op een afrit Almere-Oostvaarders zijn tot 2 oktober afgesloten. Daar wordt aan de weg gewerkt. Het verkeer wordt omgeleid via afrit 6. Dat is Almere-Buiten. En bezoekers van de Batavia in Lelystad. Die konden gisteren voor het laatste schip bekijken terwijl het in het water lag. Op 19 september vertrekt de replica van het VOC-schip naar Amsterdam voor onderhoud. Een van de bezoekers.
10: Het is wel jammer, maar we hebben net van de gids gehoord die hier werkt dat het wel noodzakelijk is, omdat de onderkant ook zo verrot is dat er echt onderhoud aan gepleegd moet worden. Dus ja.
9: Nou, dus even Amsterdam. 2 oktober komt de Batavia terug en wordt ze aan land gebracht. Ja, dan ligt ze 8 meter hoger dan nu. Meer nieuws op omroepflevoland.nl.
11: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Studenten uit het buitenland leveren Nederland meer op dan ze kosten, heeft het Centraal Planbureau berekend. Vaak blijven ze na hun studie in Nederland werken. Met de belasting die ze dan betalen, verdient de overheid de gemaakte kosten weer terug. In Den Haag praten de coalitiepartijen straks om 9:00 verder over de begroting van volgend jaar. De onderhandelingen duurden gisteren tot na middernacht, maar er is nog altijd geen akkoord. Op de US Open is tennisser Novak Djokovic al in de eerste ronde uitgeschakeld. De viervoudig winnaar was niet fit en maakte veel fouten en verloor van de Argentijn Mariano Navone in 5 sets.
12: Een heel goedemorgen. Het is vandaag nogal veranderlijk in Flevoland. De zon schijnt geregeld. Maar van het westen uit trekken in de loop van de ochtend ook enkele buien met kans op onweer over onze provincie. De buienkans neemt laat vanmiddag en vanavond af. Door een matige westelijke wind is de temperatuur net als afgelopen weekend vrij gematigd. Het wordt hooguit 21 graden. Vanavond en vannacht mogelijk nog een bui, maar meestal droog. Het koelt niet verder af dan een graad of 14. Morgen de hele dag droog en het is overwegend zonnig. Toch wordt het niet warmer dan 20 graden. Woensdag ook best nog aardig, een prima nazomerdag. Daarna wordt het weer wisselvallig, maar wel iets warmer.
8: AWB verkeersinformatie. 2 files. Emmeloord Zwolle tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek. 17 minuten stilstaand verkeer. Dronten Almere tussen afrit Harderwijk en Zeewolde. 5 minuten stilstaand verkeer. Dan meldt Flitsmeister ook nog een aantal controles. Almere Hilversum, dat is dus op de A27 hectometerpaal 107,8. Op de A6 Emmeloord Lelystad hectometerpaal 83,7. Muidenberg Lelystad hectometerpaal 69,3. Ook op de A6 de Lelystad Muidenberg 61,7. En de laatste de N305 in beide richtingen bij hectometerpaal 41,9. Straks op deze zender aandacht voor de jaarlijkse biggenmarkt in Dronten.
13: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: I Can Hear Your Heartbeat. Gouden ouwe van Chris Rea hier bij Flevoland.
1: Morgen begint de Biggenmarkt in Dronten. Eerstejaarsstudenten van Hogeschool Eres worden geveld om klusjes te doen.
0: Ja, zijn geen echte biggen dus. Maar mensen met twee rechterhanden die aan het werk gaan. We blikken erop vooruit met Fenne van Schie en Lotte Nieuwenburg. Vicevoorzitter en eerste secretaris van de organisatie. Welkom in de uitzending beiden.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja, we zijn morgen in het centrum van Dronten. Dan roept iemand, de Biggenmarkt is begonnen. Wat zie en maak je dan mee?
2: Nou, heel veel studenten. Nou, ruim 400 studenten die in een soort slinger richting het ruim gaan.
3: Meerpaalplein.
0: Ja.
2: En die daar één voor één op een leuke, gezellige manier gekocht worden. Door boeren, maar door ook oudere mensen die iets in de tuin willen doen. Door studenten, et cetera. Nou, het is gewoon een leuke, grappige, gezellige sfeer eigenlijk.
0: Dus met als... Mensen die een klusje hebben, die weten dat. Die gaan morgenochtend, hoe laat, naar Dronten, naar het centrum?
2: 9 uur begint het.
0: 9 uur, en dan heb je een klus in gedachten. En dan zeg je, nou, daar komen we zoveel mensen voor nodig.
2: Ja, zo ongeveer.
3: Precies.
0: 400, dat is veel.
3: Het zijn aardig wat, inderdaad, ja. Oeh. En allemaal eerstejaars studenten aan Eres Hogeschool Dronten... die dit jaar hun studie opnieuw beginnen.
0: Ja, dat is hun ontgroening, zou ik maar zeggen.
3: Nou, ja, het is vanuit de school. We doen geen echte ontmoeting. We zijn geen studentenvereniging.
0: Nee, maar goed, het is wel de start van het nieuwe jaar natuurlijk. En dan worden ze ook in groepjes, want anders sta je morgenavond nog te veilen.
2: Ja, zeker.
3: We hebben een veilingmeester en die de ene keer, laten we zeggen, 10 studenten. Want een boer wilde misschien iets meer als iemand die thuis een klusje hebt in de tuin, zeg maar.
0: Dus
3: een beetje verschillende grote groepjes.
0: Ja, je noemt nu een paar voorbeelden van klusjes op de boerderij of bij particulieren. Is dat het zo'n beetje wat er gedaan moet worden, agrarische klusjes?
3: Niet per se.
2: Ja, het kan van alles zijn. Het zijn inderdaad wel vooral akkerbouwers die natuurlijk echt wel wat handjes nodig hebben. En dat ook heel leuk vinden als studenten dat kunnen doen.
0: Ja.
2: Maar ja, het is natuurlijk eigen invulling. Als je iemand een ander klusje heeft waarvan die denkt, daar kan ik wat studenten voor gebruiken, vind ik gezellig. Dan zijn ze daar helemaal vrij tot.
0: Ja, maar stel ik ben zo'n big en ik sta morgen op het podium en dan wordt er op mij geboden. Moet ik dan zelf voor een veiligheidshelm en schoenen met stalen neuzen denken?
3: Nou ja, we hebben wel altijd, we geven ze altijd mee dat ze allemaal overal en laarzen aandoen.
0: Ja.
3: Dat ze dat sowieso bij zich hebben. Dus de kleren worden niet vies, zeg maar, wat voor klusjes ze ook moeten doen. Dus dat geeft ook altijd wel een heel mooi gezicht dat ze met z'n allen daar met hun laarzen en overal staan.
0: Ja, en dan wordt er geld opgehaald. Waar moet ik aan denken? Wat kost een big?
3: Dat is een hele goede vraag. En dat kan dus heel erg verschillen. Want het is natuurlijk een soort veiling.
0: Oh,
3: als je het goed doet, dan kost het iets minder dan dat je te lang wacht natuurlijk.
2: Ja.
0: Dus je moet gericht bieden.
2: Ja, zeker. Het is natuurlijk echt een veiling. Ja.
0: Ja. En dan heb je geld aan het einde van de dag.
3: Ja, klopt.
0: En dan?
3: Dat geld gaat naar twee goede doelen die wij dit jaar wij hebben benaderd. Ze zitten allebei in Dronten. Het zijn Toon Hermanshuis in Dronten en Camping de Ruimte in Dronten.
0: Ja.
3: Dus twee lokale goede doelen.
0: Ja, hebben jullie die zelf uitgekozen?
3: Ja, die hebben wij zelf uitgekozen.
0: Dus er kan volgend jaar wat anders zijn als er andere studenten andere doelen bedenken?
3: Ja. In principe is het elk jaar wat anders, een ander goed doel.
0: Oké. Morgenochtend om 9 uur, 400 biggen in het centrum van Dronten. Ik wens jullie daar veel succes mee. Dank voor deze vooruitblik, Fenne van Schie en Lotte Nieuwenburg van de organisatie. Doei!
2: Dankjewel. Tot ziens.

0: Taylor Swift op Flevoland en je hoorde Opa Light. We gaan eens even kijken wat je gisteravond misschien hebt gemist op radio en tv. Ari, vertel.
1: Pauw en de Wit ging over voetbalbond FIFA. KNVB voorzitter Frank Pauw heeft in een brief aangegeven dat ze het voortouw wil nemen in de hervorming van de FIFA. De KNVB wil een internationale top in Nederland om een toekomst zonder Gianni Infantino te bespreken. En daar is Pauw heel stellig in.
2: Die grens die is overschreden. Het vertrouwen is weg en dat kan ook niet meer hersteld worden. Natuurlijk, de Peace Prize was natuurlijk al ongemakkelijk. En meer dan dat, vervolgens hebben we die rode kaart van die Amerikaanse spits hebben gezien. Maar het feit dat je een plan presenteert buiten alles en iedereen om, dan ben je volgens mij toch bezig om je compleet te vervreemden van de werkelijkheid en ook van de voetbalwereld.
1: Ja, dan praat Jeroen Pauw dus met Frank Pauw. Maar met het vertrek van Infantino, waar de KNVB op hoopt, is het probleem nog niet opgelost.
2: Er is een structuur en een cultuur en een governance model, zoals dat dan heet, bij de FIFA, dat bij een volgende kandidaat de kans weer aanwezig is.
3: Ja, dus die hele structuur moet veranderen.
2: Ja, u noemt inderdaad gewoon allerlei zaken dat alleen met een nieuwe, die moeten sowieso komen. Want er is geen toekomst voor Infantino. Nee. Laten we dat gewoon vaststellen.
0: Ja, dat was gisteravond op NPO 1. Op 2 was de allerlaatste uitzending van de traditie zomergasten. En daar was interviewster Janine Abbring lang aan het praten met hoogleraar psychiatrie Jim van Os. Hij vertelde dat hij zijn excuses heeft aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Die Milou kreeg in 2023 euthanasie vanwege uitzichtloos en ondraaglijk psychisch lijden. Van Os en 13 andere artsen stuurden daarna een brief naar het Openbaar Ministerie, want zij wilden dat justitie ging onderzoeken in hoeverre de ouders en behandelaars van Milou invloed hebben gehad op haar keuze voor een vrijwillige levensbeëindiging. Van Os snapt dat het voor de ouders pijnlijk was om die brief te lezen.
4: Het excuus was dat zeg maar de pijn die de ouders hebben gevoeld naar aanleiding van dat die brief in de openbaarheid is gekomen met een bepaalde uitleg. Mm-hmm. Daar heb ik mijn diepe spijt voor betuigd dat dat is gebeurd.
0: Van ons staat nog wel steeds achter de inhoud van de brief.
4: De brief, zoals wij hem hebben opgesteld, ging over zorgen, over de verruiming van de criteria voor euthanasie bij psychisch lijden, die al geruime tijd aan de gang is. Mm-hmm. En dat die zorgen van mijn collega, dat die ook echt zijn. En dat ik daarachter sta. Maar niet in de zin van dat dat betrekking heeft op wat ouders wel of niet hebben gedaan.
0: Ja, en na 39 zomers stopt dus het programma Zomergasten. Janine Abbring heeft als presentator de meeste afleveringen op haar naam staan. Haar laatste woorden.
5: Ik wil de kijker thuis bedanken voor het kijken. Ik wil de hele redactie en de hele crew bedanken voor vanavond en voor alle Zomergastenafleveringen. Maar ik wil vooral ook van al die jaren alle zomergasten bedanken die bij ons aan tafel zijn aangeschoven en hun verhaal met ons hebben gedeeld. En al die zomergasten, die hebben vanavond het laatste woord.
0: Ja, toen kwamen alle zomergasten in een compilatie voorbij. En dat programma heeft dus gelopen sinds 1988. Vind ik al aardig dat ze alle gasten heeft bedankt, want je zal er maar 2,5 uur zitten. Je hebt toch je voorbereiding, welke fragmenten wil ik zien en waarom. En dan mag je ook nog de eindfilm van de avond uitkiezen. Dus ook op zo'n gast zit best wel druk.
1: Absoluut, maar ik zit ook vooral te denken van, in die compilatie laten ze alle zomergasten nog even horen. Ja. Ik denk dat je zou maar in de montage toch per ongeluk eentje vergeten zijn.
0: Oh ja, nee, dan zit iemand te wachten op zichzelf en die zit er dan niet in.
1: Ja. En waarom?
0: Dat zal er niet gebeurd zijn. Dat heb je gisteravond gemist op radio en tv.

0: Dit is Flevoland.
1: Het einde van een tijdperk, zou ik zeggen. Hij heeft hier 31 jaar in het water gelegen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: We hebben tenten met een stuk voor de muzici. En de mensen kruipen er helemaal tegen de muzici aan. Dan krijg je een hele intieme sfeer.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Drie momenten tegen, drie goals tegen, mag niet gebeuren. En met de vele grote kansen te weinig gedaan.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Het waren drie jonge mensen die om het leven kwamen op de dijk Lelystad-Enkhuizen. Een dronken bestuurder rijdt in de vangrail in scherpe bocht voor de houtripsluizen. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
9: Dit is Flevoland, ook te volgen op X.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nepal gaat het reddingswerk na de verwoestende stortvloed een nieuwe week in. Er zijn nu officieel ruim 900 doden geteld. Er worden nog altijd duizenden mensen vermist. Volgens correspondent Davy Boerema zitten er onder meer nog medewerkers van een waterkrachtcentrale vast.
11: Zo'n 1000 mensen. En ik sprak gisteren al met familieleden van deze mensen. Die zeggen dat ze al dagen niks van hun familie hebben gehoord. Maar dat ze hopen dat ze in de tunnels van die waterkrachtcentrales kunnen schuilen.
10: Onder de vermisten zijn ook zeker twee Nederlanders. Studenten uit het buitenland leveren Nederland meer op dan ze kosten, heeft het Centraal Planbureau berekend. Vaak blijven ze na hun studie in Nederland werken en betalen dan belasting. De kosten die de overheid heeft gemaakt in hun studietijd worden dan vaak meer dan gecompenseerd. In de Grand Canyon in de Verenigde Staten is een dode gevallen bij overstromingen. 14 mensen worden nog vermist. De overstromingen in het natuurpark zijn het gevolg van hevige regenval. Ook de komende dagen is er kans op zware buien. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten. Zo wil de VVD niet dat vermogenden extra belast worden om de rechtse oppositie tegemoet te komen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiets.
12: Maar ja, als je dat geld daaraan besteedt, dan kun je minder geld besteden aan linkse wensen, zoals de sociale zekerheid overeind houden. Nou, en D66 en CDA willen dus heel graag juist links tegemoet komen. Nou, en daar komen ze eigenlijk gewoon niet uit.
10: De begroting moet vandaag nog naar de Raad van State gestuurd worden. Die gaat hem in aanloop naar Prinsjesdag beoordelen. Het weer. In het westen vallen stevige buien. Later trekken die ook verder het land in. Tussendoor af en toe wat zon. En het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: AWB Verkeersinformatie. De A27 Almere-Gorinchem kun je het beste even mijden. Want stilstaand verkeer als gevolg van een ongeval waarbij drie rijstroken zijn afgesloten tussen Bilthoven en knooppunt Lynette. 38 minuten stilstaand verkeer dus. Dan Emmeloord, Zwolle, de N50. Daar tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek. 15 minuten stilstaand verkeer. De N305 rond Almere. 4 minuten stilstaand verkeer tussen Harderwijk en Zeewolde. En dan de N331 Zwolle-Emmeloord tussen Giethoorn en Blokzijl. 6 minuten stilstaand verkeer. Dan Flitsmeister, de volgende controles. A27 Almere-Hilversum, hectometerpaal 107,8. De A6 Muidenberg-Lelystad, hectometerpaal 69,3. Diezelfde weg, maar dan Emmeloord-Lelystad, hectometerpaal 83,7. En dan ook nog eens keer de A6 Lelystad-Muiderberg, hectometerpaal 62,2. En dan heb ik er nog eentje, de M50. In beide richtingen, hectometerpaal 263.
8: Wat hebben we straks, Harry?
13: Ja, straks op deze zender dan hebben we weer aandacht voor de Batavia. Want afgelopen weekend was het de laatste keer dat hij in het water lag.
8: Ja, dan kon je met zeebenen nog even afscheid nemen.
13: Ja, precies. Je kon het nog één keertje, ja. kon je erop.
8: En het sportoverzicht.
14: Hey, Remo! Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
15: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
14: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
16: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
17: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
18: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
19: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
20: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
19: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
21: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: je, als je over een klein uurtje op je werk bent, is het natuurlijk best wel stoer om te vertellen van, nou, ik was een van diegenen die nog op het dek heeft gelopen van de Batavia, terwijl die in het water lag. Want dat was gisteren, hè, wat laatst.
1: Het lijkt mij dan toch wel weer leuk om de allerlaatste te zijn die dat heeft mogen doen. Want ja, het
0: zou dat niet een iemand die daar werkt zijn?
1: Ja, dat lijkt mij toch wel. Ja, een van de medewerkers, ja, of een van
0: de vaste bezoekers.
1: Ja, dat vermoed ik dan toch niet. Maar nee. Afgelopen weekend was wel voorlopig het laatste weekend dat bezoekers op het schip de Batavia konden.
0: Ja, 19 september, dan kun je maar hem helpen zwaaien. Dan gaat hij naar Amsterdam voor onderhoud. En een van die laatste bezoekers was ook verslaggever Cindy Keizer.
2: Het is een beetje een treurige dag vandaag. Want het is de laatste dag dat de Batavia nog te bezoeken is, terwijl die nog in het water ligt. Het weer is ook een beetje melancholisch. We gaan hier gewoon eens even kijken of er ook mensen zijn die echt afscheid komen nemen van dit iconische bouwwerk.
3: Wij wonen in Lelystad, dus wij komen regelmatig even kijken. En we weten dat vandaag de laatste dag is. Dus mijn ouders zeiden van, nou, we willen nog even langs voordat hij niet meer in het water ligt.
4: Ja. Wat vindt u ervan dat hij straks uit het water gaat?
3: Het is wel jammer, maar we hebben net van de gids gehoord die hier werkt dat het wel noodzakelijk is, omdat de onderkant ook zo verrot is dat er echt onderhoud aan gepleegd moet worden. Dus ja, dan is het niet anders.
2: Nou, ik heb het gevonden. Dit is de kajuit waar we nu zijn. En hier ontmoet ik ook Robert Waagmeester van de Batavia, van Batavialand. Robert, ik vraag me af, is dit voor jou nou eigenlijk ook een soort treurige dag of valt het wel mee?
5: Nou, het is het einde van een tijdperk, zou ik zeggen. Het heeft hier 31 jaar in het water gelegen. Ja, dat is wel een bijzondere ervaring. Ja, het ligt in het water, het beweegt. Het beweegt mee met het water. De trappen waar we opgekomen zijn, bewegen ook mee. Ja, dat gaat allemaal veranderen. Maar er komt iets leuks voor terug. Namelijk dat hij op het land komt te staan. 8 meter hoger dan nu. Dus hij zal weer in het hele Batavia-kwartier, ja, echt het hoogtepunt zijn, boven alles uitsteken. Dus ja, je verliest iets, maar je krijgt er weer iets nieuws voor terug.
4: We lopen hier ook langs Aad. U bent vrijwilliger hier bij de Batavia. Wat vindt u ervan dat hij straks even weg is?
6: Ja, we zullen het wel heel erg gaan missen, hoor. Maar het is natuurlijk wel heel belangrijk, omdat we dan dingen kunnen doen aan het schip, kunnen herstellen, repareren. En dat had al jarenlang gemoeten. En daarom zijn we wel blij dat het nu gaat gebeuren. Maar ja, het is een beetje dubbel voor ons.
4: Ik begrijp dat u een bijzondere geschiedenis heeft met dit schip.
7: Ja, 2007 was het jaar dat ik hier met een hele hoop mensen de scheepsjongens van Bontekoe heb mogen opnemen. En toen hebben we ook echt gedraaid op de Batavia, op het Markermeer. En mochten we hier een maand lang vertoeven.
4: Is er nog iets veranderd met dat u weet van wat toen u hier op was?
7: Ja, nou ja, genoeg. Toen hadden ze het ook echt verbouwd tot een heuse set. Dus ik heb net ook gehoord dat ze eigenlijk helemaal geen stuur hadden vroeger, maar gewoon een grote stok. En wij hadden gewoon wel echt een stuur om aan te draaien tijdens de opnames. Dus ja.
4: Heeft u al specifiek iemand gezien die echt komt omdat hij vandaag voor het laatste dag hier ligt?
6: Ja, meerdere zelfs al. Ja, zelfs een paar Duitse bezoekers die ook speciaal hier naartoe zijn gekomen omdat ze dus nog één keer op het schip wilden zijn. Dus dat is ook wel apart dat ze dan een lange reis hebben gemaakt om dan wel hier die laatste dag mee te kunnen maken.
2: Mocht je nou toch nog afscheid willen nemen van de Batavia, de komende 2 weken ligt hij nog in Lelystad en daarna zal hij voor korte tijd naar Amsterdam varen. En vanaf 2 oktober is hij dan echt weer terug.

0: Alex Warren, nieuw product van een Passenger was dat. Het is kort over acht, dus...
1: Tijd voor het weer, Diana Woei. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoe staat het met het weer?
2: Ja, nogal veranderlijk. Als je naar het oosten kijkt, dan is het droog en schijnt de zon volop. Maar vanuit het westen komen de buien al opzetten. En ik verwacht, nou ja, zo over een paar minuten al, misschien zelfs in Almere en Zeewolde, de eerste spatjes. Daar de donkere wolken die al samenpakken.
1: Het is een beetje het weer van wat we de afgelopen twee weken gehad hebben.
2: Nou, afgelopen weekend inderdaad. Een beetje veranderlijk van alles wat. Zon, wolken, maar ook een paar stevige buien met kans op onweer. En daar staat nu code geel voor onze provincie uit. En de meeste buien dus in de tweede helft van de ochtend in onze provincie en begin van de middag. En daarna wordt de buienkans geleidelijk aan weer kleiner. Komt de zon weer vaker tevoorschijn. En dan hebben we een maximumtemperatuur vandaag vergelijkbaar met het afgelopen weekend van zo'n 20, 21 graden.
0: Ja, je zei net, nu de eerste buien in het zuiden van de provincie. Schuift het dan zo naar het noorden en als het in Rutte voorbij is, dan zijn we er vanaf?
2: Ja, okay. Dat klopt eigenlijk wel. Maar ja, dat is eigenlijk later vanmiddag en vanavond zo goed als droog. En dan een heldere zonsondergang op de meeste plaatsen, denk ik wel. Misschien nog een enkel buitje mogelijk. En dan is de temperatuur vergelijkbaar met op het moment zo'n 17 à 18 graden. Nou, vannacht zo goed als droog. Een enkele bui kan ik echt niet geheel uitsluiten. Vrij helder dus. En dan een minimumtemperatuur van zo'n 14, 15 graden. Nou, morgen een geheel droge dag op het begin van de meteorologische herfst. Prima nazomerweer. En datzelfde geldt voor de woensdag met geregeld zonneschijn.
0: Dank u.
2: Temperatuur vergelijkbaar met vandaag, zo'n 20, 21 graden. Bij niet al te veel wind vanuit het westen.
1: En dan zit ik toch echt te denken van, hè, in Zeewolde is de vakantie nu ook voorbij.
0: Ja.
1: Die moeten nu ook weer naar school aan het werk. En dat is het moment dat het dan morgen droog gaat worden.
2: Ja. Dat
1: zul je altijd zien.
2: Ja, precies. Ja, helaas. De laatste twee weken van hun vakantie was dus inderdaad erg wisselvallig. En ja, daardoor is augustus ook tamelijk nat geweest. Vooral in Lelystad. Gisteren zo'n 38 mm. Nou, dat is behoorlijk wat. Normaal gesproken valt er zo'n 90 mm. Nou, die hoeveelheden, die hebben we de laatste twee weken wel gezien in de omgeving van Lelystad en Swifteband.
0: Die waren goed bedeeld.
2: Ja, inderdaad. De temperatuur is vrij hoog geweest de hele zomer. En ook begin september is het vrij best wel aangenaam wat die temperatuur betreft. Boven gemiddeld zelfs. Woensdag dus ook zo'n 20, 21 graden. Maar donderdag en vrijdag gaat de temperatuur weer iets omhoog. Wel wordt het dan wisselvalliger, met dan verspreid over de dag weer een paar buien.
0: Over welke temperaturen hebben we dan?
2: Ja, zo'n 22, 23 graden.
0: Oh, lekker waarde.
2: Ja, dat is nog wel lekker.
0: Hartstikke mooi.
2: Ja, en in het weekend is het ook nog best aardig nazomer weer. Geregeld zonneschijn. En dan zijn de meeste buien ook verdwenen.
0: Lekker hoor. Ja, dan mooi. Dankjewel. En dan de sport.
1: Ja, tijd voor de sport, want de voetballers van Almere City die hebben het weekend weer, afgelopen weekend weer gewonnen. Het is voor de derde keer op rij dat de ploeg van trainer Anous Daskier wist te winnen.
0: Het was op bezoek bij de Graafschap, daar hadden de Almeerders het heel lang lastig. Maar door wederom een sterke laatste kwart van de wedstrijd ging de winst naar Almere City. Ah ja, ondanks die ruime 1-4 overwinning wil trainer Daskier het spel aan de bal beter wordt.
3: Kijk, ik heb het al meerdere malen gezegd. Wij zijn aan de bal nog niet daar waar we willen zijn. Dus op het moment dat we slordig zijn in balbezit en initiatief weggeven aan de tegenstander, betekent nog steeds dat je in controle moet blijven. En dat doen we door compact te staan, door wat lager te komen en proberen vanuit daar weer in de omschakeling gevaarlijk te worden. En dat is het plan. En dat voeren we op dit moment keer op keer goed uit.
4: Ik vind dat toch interessant. Je hebt veel punten, al na 4 wedstrijden 10. Maar je blijft zo kritisch, ook op het spel. Want wanneer gaan we het spel zien wat jij wel graag wil?
3: Kijk, 1 heeft dat met mijzelf te maken. Omdat ik de afgelopen 9 weken echt heel veel aandacht heb besteed aan het verdedigende deel van het spel. Dus aanvallend zijn we echt misschien 10% mee bezig geweest. En daar gaan we de komende periode daar veel meer aandacht aan leggen. En ik weet zeker over 3-4 weken, dan gaat dat er ook goed uitzien. En dan hoop ik dat ik hier voor de camera sta, blij ben met de overwinning, maar ook over het spel.
1: Ook op de amateurvelden werd gevoetbald. Flevo Boys speelde de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen thuis tegen WHC uit Wezep.
0: Emmeloorders kwamen in de wedstrijd vol kansen niet verder dan een 3-3 gelijkspel. En hoewel pas vlak voor tijd de gelijkmaker viel voor Flevo Boys, was trainer Arjan Posma niet tevreden over het eindresultaat.
5: Deze wedstrijd moet je gewoon ruim winnen. En dan mis je een paar hele grote kansen. En dan valt uiteindelijk die voorsprong. En dan geef je op een hele knullige manier twee doelpunten weg. Waardoor je zelfs ook nog achter staat. En ook nog in de achtervolging moet. En zelfs na de 3-3 hadden we hem, vind ik nog... afgekeurde goal bleek dus wel buitenspel te zijn. Dus dat is oké. Maar daarvoor hadden we nog een 100% kans. En zelfs na de 3-3 hadden we hem nog moeten maken. Dus ik baal als een stekker van het totaal onnodige puntverlies. Drie momenten tegen, drie goals tegen, mag niet gebeuren. En met de vele grote kansen te weinig gedaan.
1: En we blijven in Emmeloord, want daar staat over iets minder dan 2 weken de Fish Potato Run op de planning.
0: Moeten we gaan trainen, Harry?
1: Nou, ik ga niet meedoen. Ik heb helaas iets anders op die, dag al staan.
0: Ja, ik ook.
1: Dus ik kan er niet bij zijn. Maar wie er wel bij is, dat is Marietje Bolle. De hardloopliefhebster is 74 jaar oud en heeft zich ingeschreven voor de 8 mijl van Urk naar Emmeloord.
6: Oh, dat is gezellig. Je komt een heleboel oude bekenden tegen. Even een praatje. Waar ga jij lopen en hoe ga jij lopen? Ik zei, ik weet pas de tijd als ik er ben. En voor de rest, ik zeg, ik weet het niet. Dat ligt ook aan je lichaam. Hoe loop ik? Hoe is het weer? Dat is heel belangrijk. Nou ja, ik sport natuurlijk een paar keer in de week, hè. Dan ben ik er even lekker uit. Even lekker in de frisse lucht. Na de tijd lekker douchen, maar dan voel je weer heerlijk. Kun je weer alles doen.
1: Niet elke 74-jarige krijgt dat voor elkaar. Waarom lukt jou dat wel?
6: Nou, dat zijn cadeautjes gewoon. Het zijn allemaal cadeautjes, allemaal zegeningen. Meer kan ik er niet van zeggen.
1: Nee.
6: Ik ben nog zo fit, ik kan alles nog, ik doe alles nog. Daar ben ik heel dankbaar voor. Iedere dag opnieuw.
0: Dat was de sport van het afgelopen weekend dan ook alvast een beetje voor over 2 weken. Straks de berichten van buiten Flevoland. Zijn ze er al uit in Den Haag? Nog niet.

0: One Love, people get ready. Ja, het werd een beetje een nachtwerk, hè, vannacht in Den Haag. Zijn er nog niet uit, hè?
1: Ze zijn er nog niet uit.
0: Nee.
1: Maar het is wel die day voor het minderheidskabinet. Want vandaag moet de begroting voor volgend jaar rond zijn. Ja, gisteren al zaten D66, VVD en CDA al 15 uur bij elkaar.
0: Op zondag, hè?
1: Op zondag.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mijn oma zei altijd, zondag werk is niet sterk.
1: Ja, maar ja, het was dus geen weekend voor Politiek Den Haag.
0: Nee.
1: Want het overleg liep tot diep in de nacht door, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
2: We hoorden ook vannacht dat de sfeer daar echt ijzig was binnen. Dat ze echt ver uit elkaar liggen. Maar naar buiten toe willen ze nog steeds uitstralen dat ze er bijna zijn. Dat het nu nog gaat om puntjes op de i. Want om 9 uur wordt er weer verder vergaderd. En 2 uur later al, om 11 uur, zou dan de ministerraad er een klap op moeten geven in de begrotingsraad. Dus dan moet het rond zijn. Maar ja, dat kan natuurlijk altijd nog uitgesteld worden, die begrotingsraad.
0: Oh. Nancy Grace Roman, zij was in de jaren 60 en 70 de eerste vrouw die een leidinggevende functie had bij de NASA. Naar haar is een satelliet vernoemd die gisteren vanuit Florida met succes is gelanceerd.
3: 3, 2, 1, ignition and liftoff. Go Falcon Heavy and go Roman Space Telescope.
4: And liftoff of NASA's Roman Space Telescope on a mission to revolutionize our understanding of the universe.
0: Ja, de satelliet is een zeer geavanceerde opvolger van de Hubble en James Webb telescoop en gaat enorme delen van het heelal in kaart brengen. Waaronder misschien wel tot nu toe onontdekte zwarte gaten en planeten. Het kan een veel groter gebied afspeuren. De hoofdonderzoeker zegt dat de Hubble en de James Webb door het sleutelgat naar het heelal keken, of nog steeds kijken. Ja, de Nancy Grace Roman, die trapt de deur in. Dus dan zie je wat meer. Begin volgend jaar worden de eerste beelden verwacht.
1: Ja, er worden hele spectaculaire beelden van verwacht, hè?
0: Ze verwachten, maar we moeten nog een jaartje wachten.
1: Ja, zo is dat. Eerst wachten tot die satelliet daar überhaupt is.
0: Zeker.
1: En die foto's kan maken. Iets heel anders dan. In de Grand Canyon is zeker 1 toerist om het leven gekomen na hevige overstromingen. Die waren in een populaire plek voor wandelaars. Na hevige regenbuien veranderde een kalme beek binnen no time in een kolkende modderstroom. Toeristen moesten worden gered met helikopters, zo ook deze man. Hij hoorde later dat een brug waarop hij stond was weggevaagd door het water.
5: Hearing later that the bridge that we crossed was wiped out, kind of makes you think that maybe we should have been in more of a panic. But if we were on that bridge when all that debris had come through, clearly there would have been casualties.
1: Ja, met zeker 14 toeristen die in het gebied waren, is nog geen contact geweest.
0: De kapitein en de rest van de bemanning van de veerboot die gisteren bij Noord-Cyprus omsloeg, zijn gearresteerd. Waar ze van worden verdacht, dat is nog niet bekendgemaakt. Het ging gisteren mis, kort na vertrek. Zeker 8 mensen kwamen om het leven en nog altijd worden 18 personen vermist, zegt correspondent Koules Ensertin.
6: Gisteren hebben ze de hele dag gezocht. Denk aan de Turkse marine, de kustwacht, helikopters. Zelfs toen het ongeluk net gebeurde, zag je ook vissers met vissersboten meehelpen met zoeken. Maar er is nog altijd geen nieuws over die 18 passagiers. Ik denk dat later vandaag dat er meer bekendgemaakt zal worden.
0: Hoe de veerboot kon omslaan is nog niet bekend. Het schip ligt nu op de bodem van de Middellandse Zee. En dat waren ze. De berichten van
7: buiten
0: Flevoland.
8: Een mooie zonsondergang, een mistige ochtend, een wit sneeuwdek, flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht. Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
9: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
10: Hey Remol!
11: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
12: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
10: Hey, Remol!
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
13: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek.
7: en ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
13: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
14: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
13: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
14: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
15: Flevoland met het regionieuws.
0: Het waren drie tieners die zaterdagavond om het leven kwamen bij de aanrijding op de Markerwaarddijk. Het gaat om een 19-jarige man uit Delft en twee 17-jarige jongens. Vijf anderen raakten gewond. Drie auto's botsen op de dijk tegen elkaar, waarna een auto over de kop is geslagen. De politie spreekt van een zeer zwaar ongeluk. En op diezelfde Markerwaarddijk bij Lelystad is gisterenmiddag een auto hard tegen de vangrail gebotst. Het ongeluk gebeurde bij de houtripsluizen. De automobilist kwam uit Enkhuizen en kon de scherpe bocht naar rechts niet houden. De bestuurder is onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht. Hij had te veel gedronken. De op- en afritten Almere-Oostvaarders zijn tot 2 oktober afgesloten. Daar wordt aan de weg gewerkt. Het verkeer wordt omgeleid via afrit 6, dat is Almere-Buiten. Bezoekers van de Batavia en Lelystad konden gisteren voor het laatst het schip bekijken terwijl het op het water lag. Op 19 september vertrekt de replica van het VOC-schip naar Amsterdam voor onderhoud. Een van de bezoekers.
16: Het is wel jammer, maar we hebben net van de gids gehoord die hier werkt dat het wel noodzakelijk is omdat de onderkant ook zo verrot is dat er echt onderhoud aan gepleegd moet worden. Dus ja.
0: Op 2 oktober komt de Batavia terug en wordt ze aan land gebracht. En dan ligt ze 8 meter hoger dan nu.
17: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na de vloedgolven in Nepal blijft het dodental maar stijgen. Er zijn nu meer dan 900 lichamen geborgen. Nog steeds worden duizenden mensen vermist. De rampendienst van Nepal vermoedt dat er nog veel doden in tunnels gevonden zullen worden. Studenten uit het buitenland leveren Nederland meer op dan ze kosten, heeft het Centraal Planbureau berekend. Vaak blijven ze na hun studie in Nederland werken. Met de belasting die ze dan betalen, verdient de overheid de gemaakte kosten weer terug. Na onderhandelingen tot na middernacht is er nog steeds geen begrotingsakkoord. De coalitiepartijen praten straks om 9 uur verder. De begroting moet vandaag naar de Raad van State.
18: Een heel goedemorgen. Het is vandaag nogal veranderlijk in Flevoland. De zon schijnt geregeld. Maar van het westen uit trekken in de loop van de ochtend ook enkele buien met kans op onweer over onze provincie. De buienkans neemt laat vanmiddag en vanavond af. Door een matige westelijke wind is de temperatuur net als afgelopen weekend vrij gematigd. Het wordt hooguit 21 graden. Vanavond en vannacht mogelijk nog een bui, maar meestal droog. Het koelt niet verder af dan een graad of 14. Morgen de hele dag droog en het is overwegend zonnig. Toch wordt het niet warmer dan 20 graden. Woensdag ook best nog aardig, een prima nazomerdag. Daarna wordt het weer wisselvallig, maar wel iets warmer.
1: AWB Verkeersinformatie. 2 files, 1 op de A27. Tussen Hilversum en knooppunt Linette, 24 minuten stilstaand verkeer. En op de N50 tussen knooppunt Kampenoord en... Nee, ik moet zeggen, tussen Kampenoord en knooppunt Hattemerbroek, 4 minuten. Dan flitsers. Almere-Hilversum, dat is dus de A27. Tussen bij hectometerpaal 107,8. Op de A6 Muidenberg-Lelystad, hectometerpaal 69,3. En ook op diezelfde A6 Emmeloord-Lelystad. Stad, hectometerpaal 83,7. Straks op deze zender gaan we het hebben over
0: de Biggenmarkt.
1: De Biggenmarkt.
19: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: gingen terug naar de jaren 70. Bas Keks en What Can I Say?
1: Morgen begint de Biggenmarkt in Dronten. Eerstejaars studenten van Hogeschool Eres worden geveld om klusjes te doen.
0: Ja, ze zijn geen echte biggen dus. Maar mensen met twee rechterhanden die aan het werk gaan. We blikken erop vooruit met Fenne van Schie en Lotte Nieuwenburg. Vicevoorzitter en eerste secretaris van de organisatie. Welkom in de uitzending beiden.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja, we zijn morgen in het centrum van Dronten. Dan roept iemand, de Biggenmarkt is begonnen. Wat zie en maak je dan mee?
2: Nou, heel veel studenten. Nou, ruim 400 studenten die in een soort slinger richting Ruim gaan.
3: Meerpaalplein.
0: Ja.
2: En die daar één voor één op een leuke, gezellige manier gekocht worden. Door boeren, maar door ook oudere mensen die iets in de tuin willen doen. Door studenten, et cetera. Nou, het is gewoon een leuke, grappige, gezellige sfeer eigenlijk.
0: Dus met als... Mensen die een klusje hebben, die weten dat. Die gaan morgenochtend, hoe laat, naar Dronten, naar het centrum?
2: 9 uur begint het.
0: 9 uur, en dan heb je een klus in gedachten. En dan zeg je, nou, daar komen zoveel mensen voor nodig.
2: Ja, zo ongeveer.
0: Precies. 400, dat is veel.
3: Het zijn aardig wat, inderdaad, ja. Oef. En allemaal eerstejaars studenten aan Eres Hogeschool Dronten... die dit jaar hun studie opnieuw beginnen.
0: Ja, dat is hun ontgroening, zou ik maar zeggen.
3: Nou, ja, het is vanuit de school. We doen geen echte ontmoeting. We zijn geen studentenvereniging.
0: Nee, maar goed, het is wel de start van het nieuwe jaar natuurlijk. En dan worden ze ook in groepjes, want anders sta je morgenavond nog te veilen.
2: Ja, zeker.
3: We hebben een veilingmeester en die de ene keer, laten we zeggen, 10 studenten. Want een boer wilde misschien iets meer als iemand die thuis een klusje hebt in de tuin, zeg maar. Een beetje verschillende grote groepjes.
0: Ja, je noemt nu een paar voorbeelden van klusjes op de boerderij of bij particulieren. Is dat het zo'n beetje wat er gedaan moet worden, agrarische klusjes?
3: Niet per se.
2: Ja, het kan van alles zijn. Het zijn inderdaad wel vooral akkerbouwers die natuurlijk echt wel wat handjes nodig hebben. En dat ook heel leuk vinden als studenten dat kunnen doen.
0: Ja.
2: Maar ja, het is natuurlijk eigen invulling. Als je iemand een ander klusje heeft waarvan die denkt, daar kan ik wat studenten voor gebruiken, vind ik gezellig. Dan zijn ze daar helemaal vrij tot.
0: Ja, maar stel ik ben zo'n big en ik sta morgen op het podium en dan wordt er op mij geboden. Moet ik dan zelf voor een veiligheidshelm en schoenen met stalen neuzen denken?
3: Nou ja, we hebben wel altijd, we geven ze altijd mee dat ze allemaal overal en laarzen aandoen.
0: Ja.
3: Dat ze dat sowieso bij zich hebben. Dus de kleren worden niet vies, zeg maar, wat voor klusjes ze ook moeten doen. Dus dat geeft ook altijd wel een heel mooi gezicht dat ze met z'n allen daar met hun laarzen en overal staan.
0: Ja, en dan wordt er geld opgehaald. Wat moet ik aan denken? Wat kost een big?
3: Oeh, dat is een hele goede vraag. En dat kan dus heel erg verschillen, want het is natuurlijk een soort veiling.
0: Oh, ja.
3: Als je het goed doet, dan kost het iets minder dan dat je te lang wacht natuurlijk.
2: Ja.
0: Dus je moet gericht bieden.
2: Ja, zeker. Het is natuurlijk echt een veiling, ja.
0: En dan heb je geld aan het einde van de dag.
3: Ja, klopt.
0: En dan?
3: Dat geld gaat naar twee goede doelen die wij dit jaar wij hebben benaderd. Ze zitten allebei in Dronten. Het zijn Toon Hermans Huis in Dronten en Camping de Ruimte in Dronten.
0: Ja.
3: Dus twee lokale goede doelen.
0: Ja, hebben jullie die zelf uitgekozen?
3: Ja, wij zelf uitgekozen.
0: Dus er kan volgend jaar wat anders zijn als er andere studenten andere doelen bedenken?
3: Ja. In principe is het elk jaar wat anders, een ander goed doel.
0: Oké. Morgenochtend om 9 uur, 400 biggen in het centrum van Dronten. Ik wens jullie daar veel succes mee. Dank voor deze vooruitblik, Fenne van Schie en Lotte Nieuwenburg van de organisatie. Doei!
2: Dank je wel.

0: Mafia, zo heet hij. Cameron Whitcomb was dat. Straks wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv. Arie, wat heb je allemaal gevonden?
1: Dan gaan we het hebben over het WK hockey. Dat werd gehouden in eigen land.

0: Alles wordt beter, Emma Heesters. We hebben nog één rubriek te goed in Flevoland is wakker. En dat is, wat hebben we gisteravond gemist op radio en tv? Begint, ja, zondagavond voetbal.
1: Ja, precies. Want ook de voetbalbond FIFA willen ze beter maken dan wat het nu is. Daarin werd gesproken bij Pauw de Wit. KNVB-voorzitter Frank Pauw heeft in een brief aangegeven dat ze het voortouw willen nemen in de hervorming van de FIFA. De KNVB wil een internationale top in Nederland om een toekomst zonder Gianni Infantino te bespreken. En daar is Pauw heel stellig in.
2: Die grens die is overschreden. Het vertrouwen is weg en dat kan ook niet meer hersteld worden. Natuurlijk, de Peace Prize was natuurlijk al ongemakkelijk. En meer dan dat. Vervolgens hebben we die rode kaart van die Amerikaanse spits hebben gezien. Maar het feit dat je een plan presenteert buiten alles en iedereen om, dan ben je volgens mij toch bezig om je compleet te vervreemden van de werkelijkheid en ook van de voetbalwereld.
1: Maar met het vertrek van Infantino, waar de KNVB op hoopt, is het probleem nog niet opgelost.
2: Er is een structuur en een cultuur en een governance model, zoals dat dan heet, bij de FIFA, dat bij een volgende kandidaat de kans weer aanwezig is.
3: Ja, dus die hele structuur moet veranderen.
2: Ja, u noemt inderdaad gewoon allerlei zaken dat alleen met een nieuwe, die moeten sowieso komen, want er is geen toekomst voor Infantino. Laten we dat gewoon vaststellen.
0: Dan nog meer sport, gisteravond in de media. Geen goud voor de Nederlandse ploegen op het WK hockey in eigen land. De vrouwen verloren van Argentinië in de finale en kregen dus een zilveren medaille. Op zich wel leuk dat je speelt tegen het land wat zilverland betekent. Argentinië. Maar die winnen dan goud, dan zelf win je zilver. Ja, en de mannen grepen mis bij brons, dat weet je nog wel. Nou, oud-hockey-international Sander de Wijn benadrukte in Langs de Lijn dat we in Nederland misschien te veel gewend zijn geraakt aan het winnen van goud. Dat zag je vooral bij de finale die de vrouwen speelden.
4: Op momenten dat het even moeilijk was, dat er toch voor mijn gevoel een gebrek was aan een stukje proactiviteit, misschien initiatief, verantwoordelijkheid pakken en nemen. Om echt die medaille te gaan halen, in plaats van dat die wel even naar je toe komt.
0: Oranje speelster en zijn vriendin René van Laarhoven baalt nog erg van het verlies, zegt de Wijn.
4: Nog steeds enorm teleurgesteld, verdrietig, even leeg, ook vaak na zo'n toernooi, waar veel verschillende emoties eigenlijk voorbij komen van trots, blijdschap gedurende een toernooi. En dan ineens, dan valt die droom aan diggelen en is het toernooi in één keer voorbij. En dan probeer je dat toch even een plekje te geven en uiteindelijk een leuke avond te hebben met elkaar. Maar we kunnen niet ontkennen dat het nog even nadrukt.
0: Arie, bedankt hè.
1: Hoi. Bedankt,

0: boeiend gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: De politie heeft vandaag twee rukkers.
2: Rukkers? Ja, je rukkers.
3: Ja, maar ik bedoelde rukkers. Ja. Een lettertje omgedraaid.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.

0: is Flevoland.
1: Het einde van een tijdperk, zou ik zeggen. Dan heeft hij 31 jaar in het water gelegen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: We hebben tenten met een stuk voor de muzici. En de mensen kruipen helemaal tegen de muzici aan. Dan krijg je een hele intieme sfeer.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Drie momenten tegen, drie goals tegen, mag niet gebeuren. En met de vele grote kansen te weinig gedaan.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Bezoek Hiswaterwater, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Het waren drie jonge mensen die om het leven kwamen op de dijk Lelystad Enkhuizen. Een dronken bestuurder rijdt in de vangrail in scherpe bocht voor de houtripsluizen. Meer nieuws in de bulletin van 9:30.
9: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rond deze tijd worden in Den Haag de gesprekken weer opgepakt die gisteravond laat eindigden over de begroting van volgend jaar. De deadline daarvoor is vandaag, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
10: Linksom of rechtsom moet er vandaag een begroting worden ingeleverd. En over de inhoud daarvan zijn ze dus na gisteren na 16 uur vergaderen nog steeds niet eens geworden. En we horen ook vannacht dat de sfeer daar echt ijzig was binnen, dat ze echt ver uit elkaar liggen.
2: De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Vandaag nog moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Na de vloedgolven in Nepal blijft het dodental maar stijgen. Er zijn nu meer dan 900 lichamen geborgen. Nog steeds worden duizenden mensen vermist. De rampendienst van Nepal vermoedt dat er nog veel doden in tunnels gevonden zullen worden. Vandaag begint het hoger beroep tegen Richard K. uit Wijtenveen. Hij werd vorig jaar tot levenslang veroordeeld voor de dubbele moord op een stel dat zijn ouderlijk huis had gekocht. K. is tegen die uitspraak in beroep gegaan omdat hij en zijn advocaat vinden dat er sprake was van doodslag, zegt RTV Drenthe-verslaggever Ineke Kemper.
11: Hij heeft in het verleden een aantal herseninfarcten gehad. Daardoor zou die impulsief kunnen handelen. En ze vermoeden dat er op de scans tekenen van dementie te zien zijn. En daarom zeggen zij, hij is niet volledig toerekeningsvatbaar en dan kun je hem niet veroordelen voor een dubbele moord.
2: Er zijn 3 dagen uitgetrokken voor het hoger beroep. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario Meer met de tekst Lake Ontario, now and always. De Amerikaanse president Trump besloot vrijdag om het grensmeer voortaan Lake America te noemen, maar daar gaan de Canadezen niet in mee. De ruzie is een gevolg van de handelsoorlog tussen de landen. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land. Mogelijk ook met onweer en windstoten. Het wordt een graad of 19. Morgen wat meer zon en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
8: En dan weer komt verkeer. De langste file van dit moment staat nog op de A27. Almere-Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Lunette ruim een kwartier. Nog een kleintje op de N50. Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek 5 minuten. Flitsers een heleboel. Allemaal hartelijk dank voor het aanmelden. Heel top dat jullie dat doen. A27 Hilversum-Almere bij 108,5. A6 Lelystad-Muidenberg 62,2. A6 Muidenberg-Lelystad 69,3. A6 Lelystad-Emmeloord 63,7. En de N50 bij Ens 262,6. En zo meteen Flevoland Muziekland begint met een man. Met een crooner. Jawel. En die moet ze nog even voorstellen.
12: Oorlog. Onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
15: Leren mediteren? Zen.nl.
16: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
17: Leren mediteren? Zen.nl.
18: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
16: Nee, Attent met ds.nl.
19: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
20: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
19: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
21: Met Leo Schouwenaar.

Michael Jackson en de Jackson 5 in de remix met I Want You Back. En daarvoor, ja, de crooner die zich even netjes ging voorstellen. I Just Haven't Met You Yet. Je hoorde natuurlijk een van de vele hitsuccessen van Michael Bublé. Goedemorgen, welkom bij Flevoland Muziekland op deze 31 augustus. Ja, en de weermannen en weervrouwen, je hebt de Diana vanochtend horen zeggen, die sluiten dan officieel de zomer af. Maar ik zit bij 31 augustus, had u nog een beetje te denken aan 1974. Dus even geleden, maar misschien was je daarbij toen er nog veel naar via de Middelgolf naar de radio werd geluisterd. Er waren toen twee zeezenders die hielden ermee op, omdat dat moest van de regering. De ene was Veronica en de andere was

Best op TV? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Justin de Wild en daarvoor Les Lied Orchestra en Man of Action. Tijd voor Kiek de Kiekendief. Die is op stap geweest en heeft meegeholpen met kijken, neem ik aan. En de rondgevlogen rond de grote vleugels van dat vliegtuig dat terugkwam van de Soldaat van Oranje naar het aanvuurdroom in Lelystad. En van dat transport is een detailfoto gemaakt. Daar zie je heel veel pallets op elkaar liggen en een gedeelte van de vleugel. Staan daar mannen bij in werkpakken, veiligheidshelmen op. En wat is nu het verschil tussen de linkervleugel en de rechtervleugel? Als je het verschil ziet, dan mag je bellen 0320 28 50 50. Je mag het ook doorgeven op omroefleveland.nl/kiek. Daar is de foto te zien tot 11 uur. Komende minuten ook op televisie. En op de radio draaien we Hoe leef je?

0: liever Frans Bauer?
1: Heb je even voor...
0: Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriet.

0: doe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Dit is Flevoland met het regionieuws.
4: Buurtbewoners in de Botenbuurt in Emmeloord denken mee over een groot leeg grasveld van wel 10.000 vierkante meter. Buurtbewoner Maat gaat met een lijst langs de deuren.
5: Maar eigenlijk heel veel uit de buurt, en zeker hieromheen, die zeggen ja, we missen wel bepaalde dingen.
4: Zoals een speelplek, een ontmoetingsplek of een moestuin. De gemeente Noord-Oostpolder en welzijnsorganisatie Carrefour denken mee. Het muziekfestival Uitgast, dat al 25 jaar wordt gehouden in Natuurpark Lelystad, beleefde een van zijn natste edities. Dat zorgt volgens de organisatie juist voor een intieme sfeer, omdat bezoekers bij de muzici in de tenten kwamen schuilen. En ook deze bezoeker genoot.
6: Het was hartstikke leuk. Gisteren 2 concerten gezien en het was erg boeiend.
4: Meer nieuws op omroepflevoland.nl.
7: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Den Haag wordt verder gepraat over de begroting. Na onderhandelingen tot na middernacht is er gisteren nog geen akkoord bereikt. Vandaag is de deadline. Na de vloedgolven in Nepal blijft het dodental stijgen. Er zijn nu meer dan 900 lichamen geborgen. Nog steeds worden duizenden mensen vermist. De rampendienst van Nepal vermoedt dat er nog veel doden in tunnels gevonden zullen worden. De Amerikaanse president Trump wil Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America noemen. Het is een rel geworden tussen de landen als gevolg van de handelsoorlog. Canada heeft nu een enorm bord bij het meer geplaatst met de tekst Lake Ontario, now and always.
8: Een heel goedemorgen. Het is vandaag nogal veranderlijk in Flevoland. De zon schijnt geregeld. Maar van het westen uit trekken in de loop van de ochtend ook enkele buien met kans op onweer over onze provincie. De buienkans neemt laat vanmiddag en vanavond af. Door een matige westelijke wind is de temperatuur net als afgelopen weekend vrij gematigd. Het wordt hooguit 21 graden. Vanavond en vannacht mogelijk nog een bui, maar meestal droog. Het koelt niet verder af dan een graad of 14. Morgen de hele dag droog en het is overwegend zonnig. Toch wordt het niet warmer dan 20 graden. Woensdag ook best nog aardig, een prima nazomerdag. Daarna wordt het weer wisselvallig, maar wel iets warmer.
4: Dankjewel, Diana Woei, voor je weerbericht. Dan de verkeersinformatie. Nog 2 files, de A27. Almere richting Gorinchem tussen Bilthoven en knooppunt Lunette 6 minuten. En de N50, Emmeloord-Zwolle tussen Kampenoord en knooppunt Hattemerbroek 5 minuten vertraging. Flitsers op de A27, Almere-Hilversum bij 107,8. Dat is bij Blaricum. De A6, Lelystad-Muiderberg bij 62,1. De A6, Muiderberg-Lelystad 69,3. En Lelystad-Emmeloord, ook de A6, bij 83,6. Even. Als we ze allemaal hebben, hoef je niks meer te doen. Maar als je er nog eentje ziet, die mag je natuurlijk doorgeven, hè, via de app van Flitsmeister. Toen Take That uit elkaar ging, ach wat hebben we gehaald, begonnen ze allemaal een solo carrière. Maar één is de bekendste.
7: Goedemorgen. Flevoland Muziekland. Met Leo.

0: de bekendste Take That'er, Robbie Williams.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: Ah, dat vind ik altijd leuk, hè. Even grasduinen in die hitlijst van toen. We gaan terug naar 1999 vandaag. En dan natuurlijk ook weer week 36, want in die week zitten wij. Ja, de heel leuke platen. Ik weet eigenlijk niet wat ik moet kiezen. Gelukkig heeft Arnoud er alleen gekozen voor het volgende uur. Maar zover is het nog niet. Ik heb gekozen voor de nummer 2 van toen. Dat was Lou Bega en Mambo nummer 5.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: 1999.

All I need is a great expectation of you. Nou, ze legt de lat hoog, deze Shanna Spiro. En daarvoor, mijn keuze uit de hitlijsten van toen, van 1999. Week 36 zitten we en zaten we toen ook met de nummer 2 van toen. En dat was Lou Bega en de Mambo nummer 5. En over een uurtje draait daar Arnoud er ook weer eentje uit die leuke lijst. Zometeen mag ik de nieuwe Ponderplaat aan je voorstellen. Ik kan u alvast verklappen. Dat is Elske de Wall. Haar nieuwe heet Whatever Master. Maar eerst terug in de tijd. Met de man met spijkerjas. Hier is Shakin' Stevens en

een nieuwe single van Elske de Wal. En die is deze week polderplaat. Waar we ook druk mee zijn is natuurlijk Kiek de Kiekendief. Die stond te kijken bij het vervoer van de onderdelen van dat vliegtuig van de Soldaat van Oranje. Dat terug is naar Aviodroom in Lelystad. En je zit in de dieplader. Daar staan een paar mannen bij. Om als te kijken of dat goed gaat. De vleugel rust op een stapeltje pallets. Maar dan gaat het zo heel langzaam. Nou, het ging best vlot die ochtend, weet ik nog. Terug naar het museum. Maar wat is nu het verschil tussen de linker en de rechter foto? Als jij het verschil ziet, dan mag je voor 11 uur jouw antwoord doorgeven op omroepflevoland.nl/kiek. Je mag ook bellen 0320 28 50 50. En wie weet, win je na 11 mooie prijzen, dan hoor je vanzelf terug op de radio. Over de radio gesproken, dan gaat zo meteen verder. Tweede uurtje van Flevoland Muziekland, dan met Arnoud Plukket. En ik heb er nog eentje voor je. Shawn Mendes en why, why, why.

0: Dit is Flevoland.
1: Het einde van een tijdperk, zou ik zeggen. Dan heeft hij 31 jaar in het water gelegen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: We hebben tenten met een stuk voor de muzici. En de mensen kruipen helemaal tegen de muzici aan. Dan krijg je een hele intieme sfeer.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Drie momenten tegen, drie goals tegen, mag niet gebeuren. En met de vele grote kansen te weinig gedaan.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in

0: Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
5: Buurt in Emmeloord zoekt invulling voor leeg grasveld van wel 10.000 vierkante meter. En gasten en muzici van muziekfestival Uitgast gezellig dicht op elkaar tijdens regenbuien. Meer nieuws in de bulletin van 10:30.
6: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505.
7: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen vandaag weer over de begroting. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd, maar een akkoord is nog niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Iran zegt dat het ballistische raketten heeft afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat het vermoeden is dat er honderden lichamen in die buizen terecht zijn gekomen. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door een vloedgolf die ontstond na een rotslawine en een gletsjer die deels instortte. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario-meer, meldt met de tekst Lake Ontario, now and always. Canada is verwikkeld in een ruzie met de Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in Google Maps Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. Op de website staat alleen Lake Ontario. De rel is ontstaan uit de handelsoorlog tussen Canada en de VS. Het weer vanuit het westen veel buien met af en toe onweer en windstoten. De zon breekt wel soms door. Het is zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Verkeersinformatie ANWB die zegt dat het langzaam rijdt op de N331 Zwolle en Meloord. Voor Blokzijl 20 minuten, het staat er helemaal vast over 2 kilometer. Geflitst wordt er ook volgens Flitsmeister nog steeds weer op die A6. Emmeloord Jouren bij 286,8. De A6 Muidenberg Lelystad bij 69,3 en de andere kant op bij 83,7. Heb je ze ook nog ergens anders gezien? Geef het door via de app van Flitsmeister. Dankjewel Leo, uurtje Flevoland Muziekland zit er weer op. Wij hebben zometeen de Gouden Jaren van David Bowie voor je.
9: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen vandaag weer over de begroting. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd, maar een akkoord is nog niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Iran zegt dat het ballistische raketten heeft afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat het vermoeden is dat er honderden lichamen in die buizen terecht zijn gekomen. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door een vloedgolf die ontstond na een rotslawine en een gletsjer die deels instortte. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario-meer, meldt met de tekst Lake Ontario, now and always. Canada is verwikkeld in een ruzie met de Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in Google Maps Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. Op de website staat alleen Lake Ontario. De rel is ontstaan uit de handelsoorlog tussen Canada en de VS. Het weer vanuit het westen veel buien met af en toe onweer en windstoten. De zon breekt wel soms door. Het is zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek hier op Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen weer over de begroting. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd. Maar een akkoord is nog niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Iran zegt dat het ballistische raketten heeft afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat de 8 raketten zijn onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat er mogelijk honderden lichamen in die buizen terecht zijn gekomen. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door vloedgolven. Die ontstonden toen een rotslawine een gletsjer deels deed instorten. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario-meer, met de tekst Lake Ontario, now and always. Canada is verwikkeld in een ruzie met de Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in de Google Maps-app Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. De rel is ontstaan uit de handelsoorlog tussen Canada en de VS. Het weer vanuit het westen veel buien met af en toe onweer en windstoten. De zon breekt soms door en het is 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: lekkere muziek op Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De gesprekken over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan werd gedacht. D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten, zodat de stukken om 11 uur naar de ministerraad konden. Maar dat is nu uitgesteld tot 1 uur. Voorstellen die gisteravond zijn gedaan over de verdeling van de lasten zijn afgelopen nacht door ambtenaren doorgerekend en de uitkomsten worden nu besproken. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. KNVB-voorzitter Frank Pauw vindt dat Gianni Infantino weg moet als voorzitter van de FIFA. Hoewel het omstreden aandelenplan voor het WK inmiddels van tafel is, vindt hij dat er een duidelijke grens is overschreden. Dat komt niet meer goed zolang Infantino aan het roer van de FIFA staat, zegt Pauw. De KNVB heeft het voortouw genomen bij de

0: organisatie van een internationale top over de toekomst van de FIFA. Infantino is daarbij niet welkom. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal bestaande songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. De leider van de Zuid-Koreaanse Verenigingskerk, ook bekend als de Moon-secte, is veroordeeld tot 2 jaar cel. Ze heeft politici omgekocht met geld en luxe producten om invloed uit te oefenen op het beleid. Zo schonk de 83-jarige Han Hak-ja 2 luxe tassen en een diamanten ketting aan de vrouw van de toenmalig president Yoon. Die kreeg daarvoor in januari een celstraf van 20 maanden. De Moon-secte is omstreden omdat gelovigen zouden worden gedwongen om veel geld aan de kerk over te maken. Het weer: vanuit het westen trekken stevige buien over het land, mogelijk ook met onweer en windstoten. Tussendoor af en toe zon en het wordt een graad of 19. Morgen wat meer zon en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Lekkere muziek op Rick FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad weer uitgesteld. De deadline voor de begrotingsplannen is nu verschoven naar 6:00 vanavond. De onderhandelingen over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan gedacht. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten. De begrotingsraad stond oorspronkelijk gepland om 11:00 vanochtend. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. Als een gebruiker Cloud een vraag of opdracht geeft, wordt soms de woordelijke of bijna woordelijke tekst van een van de liedjes gegeven. Volgens oud-vicepremier Carola Schouten was er in de coronatijd weinig ruimte om het coronabeleid te betwisten. Dat zegt ze tegen de enquêtecommissie Corona.

0: Volgens Schouten hadden verschillende fases van de pandemie beter onderscheiden kunnen worden, met daarbij de vraag of het beleid daar nog bij paste. De coronaverhoren zijn vandaag de 8e week ingegaan. Vanmiddag wordt oud-SGP-leider Kees van der Staaij ondervraagd. Op een basisschool in Mierlo is vannacht een ravage aangericht. Vandalen hebben digiborden vernield, speelgoed van de kinderen kapot gemaakt, ramen ingeslagen en meubels omver gegooid. De directeur zegt dat de schade enorm is. Volgens de politie zit er waarschijnlijk een groep jongeren achter. De basisschool blijft in ieder geval vandaag nog dicht om alles op te ruimen. Het weer, af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 18 tot 20 graden, ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Urk FM, hou.

0: Ruk FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een man van 33 uit Groningen is vrijgesproken voor het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia en het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter had de man een psychose, maar was hij nooit echt van plan de prinsessen iets aan te doen. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist. De Groninger werd in januari opgepakt nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschild. De man was in de waan dat hij een relatie met Amalia had. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, meldt het Nepalese ministerie van Buitenlandse Zaken. Onder de vermisten zijn bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie twee Nederlandse toeristen. Het gaat om een vrouw van 51 uit Haarlem en een man van 29 uit Nijkerk. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstroming.

0: woningen is inmiddels opgelopen tot boven de 900. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een reef. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. De politie denkt niet dat er meerdere daders zijn. Na de schietpartij in Zwitserland overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. Vijf anderen raakten gewond. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad nog een keer uitgesteld. D66, VVD en CDA zouden de begrotingsplannen vanochtend afronden, maar zijn er dus nog niet uit. De bijeenkomst waarin de plannen officieel goedgekeurd moeten worden is nu 6 uur vanavond. De begroting moet voor middernacht naar de Raad van State gestuurd zijn. Het weer, af en toe zon en enkele buien met soms onweer en windstoot. Het wordt 18 tot 20 graden. Ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Rick en Vemhout.

0: Cheers.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. In 1982 werd hij op 34-jarige leeftijd minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. In 1989 werd Brinkman fractieleider van het CDA. Premier Lubbers zag in hem zijn opvolger en er werd lijsttrekker voor de ChristenDemocraten bij de verkiezingen van 1994. De partij verloor toen fors en Brinkman verdween van het politieke toneel. Na een aantal jaren in bestuursfuncties keerde hij terug in de politiek. Hij ging in 2011 voor het CDA naar de Eerste Kamer. In 2019 zette hij definitief een punt achter zijn politieke loopbaan. Elko Brinkman was 78 jaar, hij overleed na een kort ziekbed. De man die de prinsessen Amalia en Alexia had bedreigd is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren. Volgens de rechter had hij daar geen concrete plannen voor, maar zat hij in een psychose. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. Er worden nog altijd 4200 mensen vermist na de overstromingen in Nepal. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie twee Nederlandse toeristen. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstromingen is inmiddels opgelopen tot boven de 900. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad opnieuw uitgesteld. De deadline voor de begrotingsplannen is nu verschoven naar 6 uur vanavond. De onderhandelingen over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan gedacht. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten. De begrotingsraad stond oorspronkelijk gepland om 11 uur vanochtend. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Het weer. Af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 18 tot 20 graden. Ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Urk FM.

0: Tikkertje. Dit is het nieuws op RUK FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. Realityster en vastgoedondernemer Peter Gillis raakte 3 vakantieparken kwijt. Ze zijn door een schuldeiser in de verkoop gezet omdat Gillis een aantal betalingen zou hebben gemist. Het gaat om parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. De hypotheekrechten van die parken lagen bij een zakenman die aan Gillis miljoenen had geleend. De vakantieparken worden over een maand geveild en de opbrengst gaat dan naar de schuldeiser. Peter Gillis laat aan Omroep Brabant weten dat hij er alles aan zal doen om de veiling te voorkomen. Een man van 33 uit Groningen is vrijgesproken van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia en het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter had de man een psychose, maar was hij nooit echt van plan de prinsessen iets aan te doen. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist. De Groninger werd in januari opgepakt nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschild. De man was in de waan dat hij een relatie met Amalia had. De Zeelandbrug is vanaf morgen tot en met 12 oktober dicht. In het beweegbare deel van de brug zitten scheuren die gerepareerd moeten worden. Die zijn onder meer ontstaan door veroudering en door zwaar verkeer dat over de brug rijdt. Dagelijks rijden er zo'n 15.000 voertuigen over de brug die Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar verbindt. Het verkeer wordt de komende 6 weken via de Oosterscheldekering omgeleid. Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger en koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden een bui. In de rest van het land geregeld zon bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: RUK FM.

0: Ticketje.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Peter Gillis probeert een veiling van 3 van zijn vakantieparken tegen te houden. De realityster en vastgoedondernemer dreigt de parken kwijt te raken omdat hij een aantal betalingen aan een schuldeiser zou hebben gemist. Gillis had bij hem miljoenen geleend en de hypotheekrechten als onderpand gegeven. Het gaat om de parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. De man die de prinsessen Amalia en Alexia had bedreigd is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren. Volgens de rechter had hij daar geen concrete plannen voor, maar zat hij in een psychose. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. De studenten en begeleiders uit Breda die vorige week ziek werden op een introkamp in België hadden waarschijnlijk het norovirus. Dat blijkt uit de eerste onderzoeksresultaten van de GGD. Op het kamp waren 175 van de 800 studenten ziek geworden. Sommigen moesten met uitdrogingsverschijnselen naar het ziekenhuis. Eerder werd nog gedacht aan voedselvergiftiging. Volgens de GGD kunnen er meer oorzaken dan alleen het norovirus zijn. Met de zieke studenten en hun begeleiders gaat het inmiddels weer beter. De Zeelandbrug is vanaf morgen 6 weken dicht voor onderhoud. In het beweegbare deel van de brug zijn scheurtjes ontstaan die gerepareerd moeten worden. De Zeelandbrug verbindt Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar. Er rijden per dag zo'n 15.000 voertuigen over de brug. Het weer vanavond verspreid over het land nog wat buien. Vannacht droger en dan koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden nog een bui. In de rest van het land geregeld zon. Wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting voor volgend jaar zijn dichtbij een akkoord. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Normaal gesproken worden die plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt. De deadline voor het indienen van de begroting werd vandaag meerdere keren uitgesteld. D66, VVD en CDA zouden vanochtend al de puntjes op de i zetten. Maar de onderhandelingen gingen moeizamer dan gedacht. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Messi scoorde 125 keer voor Argentinië. De verloren finale tegen Spanje van het afgelopen WK was zijn laatste interland. Tanja Koen, die in 1951 de eerste tv-omroepster van de NCRV werd, is overleden. Later maakte ze ook eigen programma's voor die omroep, zoals de Zaterdagavondshow en Stedenspel. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader Zo Zoon. Tanja Koen was 100 jaar. De veroordeelde Marius Borg Heubu mag volgende week de uitvaart van de Noorse koning Harald bijwonen. Heubu is de zoon uit een eerder huwelijk van de nieuwe koningin Mette Marit. Hij is veroordeeld voor onder meer verkrachting, maar er loopt nog een hoger beroep. Hij moet bij de uitvaart wel een enkelband dragen. Na grote bosbranden in Algerije wil de president de doodstraf invoeren voor brandstichters. Officieel is de doodstraf nooit afgeschaft in het land, maar die wordt al 33 jaar niet uitgevoerd. Vorige week kwamen bij branden zeker 12 mensen om. De president wil de wet binnen 2 weken aanpassen. Het weer vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger, koelt het af naar 13 graden. Morgen overdag vooral in het noorden nog een enkele bui. De rest van het land geregeld zon. Dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting van volgend jaar hebben op de valreep een akkoord bereikt. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Normaal gesproken worden de plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt. Volgens politiek verslaggever Ewout Kiewiet was het tot het laatste moment spannend.
2: Het is echt op partijbelang gegaan. Het is hard tegen hard geweest. VVD vooral tegen D66 en CDA. Die toch tot op het laatst hebben geknokt. Om daar zoveel mogelijk voor die partij in te krijgen.
1: Vanavond komt premier Jetten met een verklaring. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Messi scoorde 125 keer voor Argentinië. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een rave. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. Waarschijnlijk is er maar 1 dader, zegt de Zwitserse minister van Justitie. Maar het onderzoek gaat door.
3: Die ermittelingen lopen. Ze moeten klären wer voor die taart verantwoordelijk is. Wie zich die ereignissen genau abgespeeld hebben. En welches motief der taart zugrunde liegt.
1: Na de schietpartij overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. 5 mensen raakten gewond. De eerste tv-omroepster van de NCRV, Tanja Koen, is overleden. Ze begon kort na de Tweede Wereldoorlog bij de NCRV Radio en hoort bij de eerste generatie tv-omroepsters toen in 1951 de televisie in Nederland begon. Later maakte ze ook eigen programma's zoals de Zaterdagavondshow, Dier en Vriend en Stedenspel. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader, Zo Zoon. Tanja Koen overleed vorige week en is vandaag in besloten kring begraven. Ze was 100 jaar. Het weer vanavond nog wat buien. Vannacht droog, dan koelt het af naar 14 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar verder geregeld zon. Dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De ministerraad heeft ingestemd met de begroting waar de coalitiepartijen het vandaag over eens werden. Wat erin staat is onbekend. Premier Jetten is optimistisch.
2: We hebben de afgelopen weken heel veel ideeën opgehaald bij verschillende politieke partijen, maar ook bij mensen en organisaties in het land. En ik denk dat ze op Prinsjesdag zullen zien dat we heel veel van die wensen en ideeën in deze begroting kunnen inpassen. En hopelijk dus ook brede steun kunnen vinden voor grote investeringen.
1: Oppositiepartijen zien brede steun niet zitten en willen dat het kabinet scherpe keuzes maakt. Plannen worden met Prinsjesdag bekendgemaakt. Op de Middellandse Zee is opnieuw een olietanker onderschept die vermoedelijk deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot. Dat gebeurde gisteren, zei EU-buitenlandchef Kallas. In de afgelopen maanden werden al 5 schepen van die schaduwvloot door de EU geënterd. De vloot bestaat uit meer dan 1000 schepen die onder een andere vlag onder meer olie uit Rusland vervoeren. Veel EU-landen willen er harder tegen kunnen optreden. Morgen spreken de Europese defensieministers in Dublin onder meer over meer acties tegen de schaduwvloot. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, onder wie bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet zijn nog honderden mensen vermist. De hulpverlening verloopt moeizaam, merkt hulporganisatie CARE.
3: De toegang tot het gebied is slecht door beschadigde wegen. Dus we zien dat bijvoorbeeld vrachtwagens met hulpgoederen daar niet goed kunnen komen. Terwijl we wel dus zien dat die nood heel hoog blijft.
1: Het dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 900. Vanwege een broedende zwaluw lopen de werkzaamheden aan de Norgerbrug bij Assen opnieuw uit. De boerenzwaluw heeft een nestje gemaakt onder de net geplaatste brug. Het dier is beschermd en mag niet gestoord worden. Werkzaamheden zouden in mei klaar zijn, maar dat wordt nu begin volgend jaar. Het weer, vanavond nog wat buien, vannacht droog. Het koelt af naar 14 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar verder geregeld zon. En dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Uit de begroting waarover de coalitie van D66, VVD en CDA het vandaag eens werd, valt voor de oppositie voldoende te halen. Dat zeiden premier Jetten en minister Heijnen van Financiën vanavond. Ze deden een oproep aan de oppositie om de plannen te steunen. Jetten zei dat het minderheidskabinet hele mooie dingen kan.

0: We had a very frank discussion about, you know, posting on social media, even though it's my personal page. So I do respect what the Deputy Prime Minister and Foreign Minister said. I, of course, will continue to post my thoughts.
1: Vorige week had hij commentaar op het aanscherpen van de regels voor alcoholreclame. Hij zei dat de gezondheidsminister in België alle levensvreugde schaadt. TV-omroepster Tanja Koen is overleden. Ze was de eerste omroepster van de NCRV begin jaren 50.
2: Diezelfde vrije omroep begon in 1952 met de televisie.
3: Goedenavond, dames en heren. Aan het begin van deze avond vragen we u aandacht.
2: En Tanja Koen was de eerste NCRV-omroepster die een geregelde verschijning werd in de Nederlandse huiskamer.
1: Ze was onder meer bekend van programma's als De Zaterdagavondshow en Wie wil er mijn marmotje zien? Tanja Koen overleed vorige week maandag op 100-jarige leeftijd. Het weer, nog wat buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog. Met geregeld zon, dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Urk FM.

0: Urk FM.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Premier Jetten is opgelucht dat er op de valreep toch een akkoord is bereikt over de begroting. Hij denkt dat er voldoende steun voor komt uit de oppositie. Volgens CDA-leider Bontebal waren het moeilijke gesprekken de afgelopen dagen.
2: Want we eigenlijk steeds twee discussies voeren. De ene is met z'n drieën erover eens. En de tweede is dit genoeg een handreiking naar de oppositie?
1: Wat er precies in de plannen staat, blijft onduidelijk. Ze worden op Prinsjesdag gepresenteerd. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna er dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor omwonenden. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder vandaag werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. En sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. In Arizona worden nieuwe buien verwacht. Na twee dagen is de brand in een verdeelstaat.

Goedenavond. Van harte welkom. Vanavond kunt u luisteren naar mooie muziek van onder andere Rossini, Mantovani, Händel, Jules de Korte, Maastricht de Staar, Sweet People, Urkermansformatie, KM en nog vele anderen. We wensen u daarbij het komende uur veel luisterplezier.

Luisteraars, zo heeft u vanavond geluisterd naar mooie, instrumentale en vocale muziek. Mocht u de uitzending hebben gemist, morgenavond rond 22 uur wordt dit programma herhaald. De techniek was in handen van Klaas Hendrik Romkes. Samenstelling en presentatie Albert Loosman. Deo Valente. Tot volgende week. Tot dan. Goedenavond.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet gekozen is en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief en denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna er dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor de omgeving.

patrouilleert in het uitgaansgebied. De ruim 5000 militairen hebben meer dan 250 dagen op zee doorgebracht en mogen in Thailand voor het eerst van boord. Hoewel prostitutie illegaal is, wordt het meestal gedoogd in het land, maar de komende dagen even niet. Toch wordt er ook uitgekeken naar de Amerikaanse militairen, omdat ze hopelijk een hoop geld uitgeven tijdens hun verblijf. Het weer, er kan nog een bui vallen, maar op de meeste plekken is het droog. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen regelmatig zon, vooral in het noorden kan dan een bui vallen en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook 's nachts jouw zender. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. De Franse oud-premier Edouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was conservatief. Zijn samenwerking met Mitterrand was dan ook moeizaam. 2 jaar later deed hij een poging om president te worden, maar dat lukte niet. Edouard Balladur was 97 jaar. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. Sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige

word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog onbekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. Ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. Het vuur woedde in een van de grootste particuliere defensiebedrijven van Polen. In die fabriek worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzetten aan het front. De brand was na 2 uur geblust en raakte niemand gewond, melden lokale media. Volgens het Poolse OM is er wel veel schade, omgerekend bijna 3,5 miljard euro. De Franse oud-premier Edouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was 97 jaar. In Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen bij een ongeluk in een metaalbewerkingsbedrijf. Er kwamen gele dampen naar buiten. Een speciale eenheid van de brandweer is vanuit Rotterdam gekomen om het probleem te verhelpen. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon, maar plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. En SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. De afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpeterzuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Omdat de pakken van de brandweer uit Brabant niet bestand waren tegen de gevaarlijke stoffen, kwam een speciale eenheid uit Rotterdam helpen in Eindhoven. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Aan de Universiteit in Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding, maar door subsidie uit Den Haag en de provincie is het nu toch mogelijk. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden, hier en daar een bui bij ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op wat regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.